0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Pardon. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President

0: impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: boerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Goed, dan krijg je verkeer op Oog Radio, verzorgd door Groningen Bereikbaar. Ik heb één melding voor je op de A28 Groningen-Zwolle. Bij het knooppunt Julianaplein is een omleiding ingesteld door een ongeluk komt dat. Als je richting Zwolle wilt, dan word je omgeleid via Heerenveen, via de A7 en de A32 is dat. Dan nog even een aantal plekken waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. Allereerst de N33, Veendam-Eemshaven. Tussen Veendam en Noordbroek is de weg daar dicht. Dat geldt ook voor de N34, de punt Emmen. Tussen de aansluiting bij de punt met de A28 en de rotonde met de N33 bij Gieten. En tot slot ook nog afgesloten verderop in de provincie Groningen de N865, oftewel de Meenteweg tussen Ten Post en Schildwolde. Daar loopt hij en tussen Schildwolde en Woltersum is de weg daar dicht.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Elf uur geweest, zaterdagochtend. Goedemorgen, dit is Hagedoet met UB40 voor je onderweg naar Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.
6: Het ritme van jouw zaterdag, Harendoet.

0: over naar een Samsung Galaxy.
1: Wat? Wat is de reden dat je naar Android gaat?
0: En waarom ik naar Android ga? Nou, ik heb het Android tablet ook. En dat bevalt me wel goed. Ook een Samsung, dat is één. Maar ik vind ook dat bepaalde ontwikkelingen bij Apple dan... Wat achterblijft ten opzichte van die Galaxy of die Android-telefoons. Vorige week ben ik ook even naar de winkel geweest. Ik heb eens wat van die telefoons in de handen gehad... voordat ik echt ging kiezen ook. En dat valt me ook gewoon op. Ik doe bijvoorbeeld veel met de camera... En ik vind gewoon dat, nou ja, de nieuwe iPhones lopen daar gewoon een beetje in achter. En ik vind altijd als je foto's maakt met een iPhone... je moet altijd, als je een beetje kritisch bent op foto's, dat ben ik... moet je altijd het contrast min 20 doen en de kleuren eruit slopen... want het is altijd veel te extreem allemaal. Mm-hmm. En ik vind eigenlijk dat die camera's van in dit geval de S26... die ik dan heb aangeschaft en moet nog komen... Ja, ik vind die camera's gewoon beter uiteindelijk. En de AI-functies, waar Apple ook inmiddels behoorlijk in begint achter te lopen. Ik bedoel, er gebeurt gewoon niks.
1: Nou ja, weet je, ik ben al jarenlang gebruiker van Android. Het beval mij prima.
0: Ja, precies. Ik
1: hoef niet per se naar Apple.
0: Nee. Nou ja, goed, maar dat is een beetje van mijn geloof afgestapt. En ik heb een jaar of 11 geleden heb ik eens een keer een paar dagen een Android getest. Dat was in 2015 of zo, hoor. Dus Android 4 nog of zo. En toen heb ik hem van gek bijna uit het raam gegooid. Toen ben ik knettergek. Maar inmiddels, de tijd heeft niet stilgestaan. En wat ik zeg, die tablet die doet het prima. En daar kan ik me ook prima mee redden. Ik kan nu ook alles gewoon vinden en zo. Dus ik verwacht nu geen problemen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, dat was mijn week een beetje. Kiezen en dan delen. En wat ik zeg, ik mocht weer even nadenken over mijn telefoonabonnement. Ik kon een goede deal krijgen. Dus,
1: en heb je nu ook een goede deal?
0: Ja, dat kon ik dus krijgen. Dus nu is het even afwachten. Nummerbehoud moet er geloof ik nog goedgekeurd worden. Want providerwissel. En dan komt die telefoon ook mijn kant op volgende week. Is het
1: benieuwd. Oh, leuk.
0: Dus ik ben heel benieuwd, Helianne. Dus als je tips hebt, dan hoor ik ze graag van jou. En als jij nu tips hebt, en dat mag over alles gaan... het hoeft niet alleen over Android-telefoons te gaan... dan mag je ze altijd eventjes naar ons doorsturen... via Facebook, Instagram en TikTok. Daar zijn we te vinden via Haredoet. En je mag ook altijd even een appje sturen. Dat kan via ons Oogradio WhatsApp-nummer. Dat is 050 57 15 815.

0: haren doet ook een mooi shiny nieuw speeltje. Namelijk een nieuwe rubriek. Waarin we je laten kennismaken met diverse harenorganisaties. De rubriek heet Haren Rond. Iedere week hoor je dat rond 11:15. En vandaag gaan we beginnen met de biotoop in Haren.
1: Ja, leuk. Dus,
0: leuk. Gaan we eens kijken hoe het daar gaat. Met het bestuur vandaag. Nou, we hebben ook dingen die ophouden te bestaan. Een van de oudste bedrijven in het dorpscentrum van Haren. Het Chinees-Indisch restaurant Kuping. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Aan de Rijksstraatweg. Het was een restaurant, want ze zijn definitief gesloten. Hoe dat zit, hoor je straks.
1: Ik wel heel jammer.
0: Ja, zeker. De laatste Chinees van Haren.
1: Maar ook lekker.
0: Dat zal. Ja, absoluut. Altijd lekker Chinees. Ja, absoluut. En de zorgrobot Tessa, een sociale robot die mensen thuis helpt om mensen zelfstandig te blijven en een dagritme vast te houden. Zin is een van de eerste twee organisaties in ons land waar ze een koppeling hebben gemaakt tussen de zorgrobot en leefpatroonmonitoring. Genoeg datamelden dus, daarover ook zometeen meer. Het nieuws, de agenda en de beste muziek hoor je ook bij Haren Doet, zoals Joep.

0: UB40. Chrissy Hynde en I Got You Babe. Bij Hagen doet op Oog Radio.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Woningcorporatie Woonborg heeft 63 appartementen en 60 garages in Haren overgenomen aan de Vondellaan, Slauwerhoflaan, Bilderdijklaan en Hoofdlaan. De appartementen zijn bedoeld voor huishoudens van 1 of 2 personen. In Haren Zuidwest staan relatief weinig sociale huurwoningen. Door de aankoop van deze appartementen blijven er betaalbare huurwoningen in de wijk. De bewoners hebben een brief ontvangen waarin Woonborg zich voorstelt en uitlegt wat de verandering voor hem betekent. Binnenkort is er ook een kennismakingsmoment nog met de bewoners. En een bijzonder tafereel op het station van Haren. Een trein moest maandagochtend korte tijd stilstaan in Haren vanwege schapen op het station. De schapen waren ontsnapt uit een naastgelegen weiland. Een passagier in de trein maakte een video van het tafereel en uploadde het maandagochtend op Dumpert, met daarbij de boodschap dat het tafereel voor slechts een keer zeer korte vertraging zorgde.
0: Ik hoop vooral dat ze daar niet de perol vol hebben gescheten. Want dat is echt heel smerig. Dat krijg je maar niet weg.
2: Weet het
0: je
2: zijn wel grappige beelden, ja, of zo.
0: Ik zag het inderdaad. Ja, dat hartstikke leuk. En ze staan er ook gewoon een beetje... Kom gewoon de trein langs, boeit ze gewoon niks.
2: Nee.
0: Vind ik mooi, ja.
2: Nou ja, wel een grappige reden voor een vertraging, toch?
0: Ja.
2: En in Haren werd deze week voor de 7e keer de World Tennis Tour gehouden. Op het internationale proftoernooi nemen beginnende profs en jonge talenten het tegen elkaar op de tennisvelden van TS Haren. Het toernooi duurt nog tot en met zondag. Vandaag worden de halve finales gespeeld en de finales die staan morgen op het programma. En afgelopen weekend vierde zeilvereniging VWDTP hun 115-jarig bestaan. Het jubileumfeest viel samen met de jaarlijkse Rabenhoutregatta op het Paterswoldse Meer. Het driedaagse evenement trok tientallen boten, vele bezoekers en bood een gevarieerd programma. Van een sportieve zeilwedstrijd op het water tot feestelijke activiteiten op de wal. Het lustrum werd afgesloten met een steigerborrel en een beachparty. En heb jij ook nieuws? Deel met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel, Helianne. Ricky Martin, Christina Aguilera nu en Nobody Wants to Be Lonely.

0: Christina Aguilera en Nobody Wants to be Lonely. Zorgrobot Tessa, een sociale robot is dat die mensen thuis helpt om zelfstandig te blijven en om een dagritme vast te houden. SIN is een van de eerste twee organisaties in Nederland waar een koppeling tussen leefpatroonmonitoring van Sensara en robot Tessa van TinyBots succesvol is afgerond. En dat is best wel een mijlpaal. En daar willen we dus ook graag meer over horen. Daarom aan de telefoon Christina Fijkens-Edens. Zij is wijkverpleegkundige innovatie bij SIN. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, innovatie, dat is dit zeker. Ben je dan ook de hele dag bezig eigenlijk met de robotisering en dit soort dingen in je werk?
1: Ja, eigenlijk wel. We zijn ook nog wel deels op route, zodat we onze cliënten goed kennen. Zodat we eigenlijk als we innovatie in willen zetten, dat we eigenlijk ook dat de cliënten ons kennen en ons ook vertrouwen, zodat er niet een onbekende eigenlijk komt. Dus het is eigenlijk een combinatie van.
2: Ja, want jij even over jouw rol. Jij bent wijkverpleegkundige innovatie. Wat houdt die rol in?
1: We werken in principe met vier wijkverpleegkundige innovatie, met allemaal ons eigen gebied. Ik ben dan voor Hoogzand Sappemeer. En het houdt eigenlijk in dat wij alles doen omtrent digitalisering, innovaties zoals de zorgrobot Tessa of Sensara. En dat we eigenlijk alle teams daarin meenemen, maar ook alle cliënten. En wij monitoren dat op de achtergrond, doen een stukje projectvorming daarvan. En zo zorgen we er eigenlijk voor dat het goed geborgd wordt in de teams. En omdat eigenlijk iedereen van alle teams ons kent. Dus dat is eigenlijk een hele mooie combinatie.
0: Je zegt net al twee dingen. Hè? Je zegt die zorgrobot Tessa, waar we het dus nu over hebben. Maar je zegt ook Sensara. Dat zijn twee verschillende dingen waarvan ik net al zei, jullie hebben daar een koppeling mee gemaakt. Wat doet die koppeling precies? Wat is het ene en wat is het andere en hoe ondersteunt dat elkaar?
1: De zorgrobot Tessa, dat is. We hebben nu een variant, dat is een bloempot. En een variant, dat is de screen. En die geeft eigenlijk verbale begeleiding met ouderen met cognitieve problemen. Dus daar kunnen we eigenlijk afspraakherinneringen inzetten. Bijvoorbeeld voor medicatie of het wassen en het aankleden. Voor maaltijden. En daarnaast hebben we dan de Sensara. Dat zijn sensoren die in huis hangen, zodat we eigenlijk langer thuiswonen mogelijk maken. We krijgen meer zicht op wat er eigenlijk gebeurt achter de voordeur. En eigenlijk kunnen we op die manier zien of eigenlijk iemand nog wel veilig en zelfstandig thuis kan wonen.
0: Ja.
1: En door de koppeling te maken, dan reageert dus de zorgrobot Tessa op het Sensara-systeem. Dus als een cliënt van ons een omgekeerd dag- en nachtritme krijgt, dus die bijvoorbeeld gaat in de nacht 4-5 keer uit bed, dan geeft de Tessa eigenlijk een herinnering van, nou, het is nog nacht, het is tijd nog om te gaan slapen. En zo proberen we eigenlijk de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. En we kunnen ook bijvoorbeeld, als er geen activiteit is in de keuken, dat Tessa dan een herinnering geeft. Nou, we zien dat u nog niet gegeten heeft, misschien is het tijd om een broodje te eten of wat te drinken te pakken.
0: Ja, en dan die oudere mensen die dit dan in jullie geval ongetwijfeld zullen gebruiken, die denken dan, oh ja, ik moet nog eten. Hè? Dan horen ze Tessa praten bijvoorbeeld en dan kunnen ze daar wellicht mee aan de slag. Dat is het idee dan.
1: Ja, en eigenlijk vanuit de pilot die we gedaan hebben, hebben we ook gezien dat eigenlijk cliënten daar heel actief op reageren. Dus zo kunnen we eigenlijk terughalen dat we hiermee mogelijk maken dat ze dus gewoon langer dus thuis kunnen wonen. Omdat we ook een stukje veiligheid doen. Cliënten zijn van vroeger nog best wel gewend om de deuren open te laten. Nou, dat Tessa toch wel een herinnering geeft van, het is veiliger dat u de voordeur dicht doet of de achterdeur.
0: Ja.
1: Nou, dan zien we dat cliënten daar actief op reageren. En dan kunnen we toch meer aan hun wens voldoen.
2: Ik denk dat het een mooie hulp, maar lijkt me ook een andere wens, wat je ook wel veel ziet bij oudere mensen, is dat ze persoonlijk contact met het personeel ook wel fijn vinden. Is daar nu ook dan meer ruimte voor?
1: Ja, eigenlijk de zorg die we dan inzetten is heel gericht. Dus echt op wat ze nodig zijn. Maar we kunnen ook door middel van, vaak als we de zorgtechnologie inzetten, dan is er ook wel sprake van een wet langdurige zorg. Dan hebben we onze volledig thuisteams. Die kunnen zich veel meer richten, gewoon hun aandacht op de cliënt.
0: Ja, nee, het klinkt allemaal hartstikke goed volgens mij. En ik kan me ook voorstellen dat het... Is dat soms voor jullie dan überhaupt zo, zeg maar, dat dat voor jullie ook makkelijker werken wordt? Omdat misschien wel een deel van, zeker de misschien wat gemakkelijkere dingen door die robot uit de handen worden genomen voor jullie ook dan?
1: Ja, we zien voor onszelf ook zeker wel een gemak. Het is niet, we zeggen niet altijd, nou, het levert minder zorg op, maar we kunnen gerichter zorg inzetten wat de cliënt echt nodig is. In plaats van dat we bijvoorbeeld maanden bezig zijn met gissen op de achtergrond, van goh, wat speelt hier nou eigenlijk, kunnen we eigenlijk veel sneller en veel directer de goede dingen inzetten.
0: Ja, precies.
1: Dus het scheelt ons in dat opzicht ook heel veel.
0: Ja,
1: dus... En geeft ons meer inzicht.
0: Ja, precies. En ik begreep ook wel, hij kan natuurlijk ook gewoon praten. Ik kan me ook wel voorstellen dat het gezellig is voor de mensen. Maar kan die dan bijvoorbeeld ook, stel dat iemand nu vraagt, hey, ik wil oogradio luisteren, zoals ons nu. Gaat dat ding dan ook, gaat die bloempot, zeg maar, of die robot dan ook oogradio afspelen? Kan het allemaal gewoon dan? Of?
1: Nee, de radio kan nog niet. Maar we kunnen er wel muziek op zetten. Dus dat muziek afspeelt. Ze kunnen wel vragen stellen. Hey Tessa, wat voor weer is het vandaag? Hey Tessa, welke dag is het vandaag? Een beetje hetzelfde als een Google Home.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Ja. Leuk.
2: En, ja. En staan er nog, heb je ook nog dat je denkt, dit zijn bijvoorbeeld nog verbeterpunten?
1: Ja, het is altijd in ontwikkeling. Het is ook allemaal natuurlijk nieuw, dus het is voor onszelf vanuit innovatie ook ontdekken van nou, wat werkt wel en wat werkt niet.
0: Ja.
1: Ja, soms dan hebben we cliënten dat we denken, wij van nou, weet je, die zijn helemaal geschikt hiervoor. En dan blijkt het toch niet zo te zijn. Dus het is voor ons ook, oké, welke cliënten zijn geschikt, welke niet. Hoe werkt het precies? Er komt best wel veel aan de achterkant bij kijken. Dus om dat allemaal in goede banen, ja, dat blijven we in verbeteren.
0: Ja, ik snap het. Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. En houd ons op de hoogte van al die ontwikkelingen die daar gaande zijn. Zijn er veel volgens mij. Hartstikke mooi. Ja, dankjewel.
1: Gaan we doen.
0: Fijn weekend.
1: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Haren Doet bij Oogradio. Zometeen de agenda voor dit weekend en het nieuws uit Groningen na de laatste Bruno Mars. Dit is On My

0: Bruno Mars, On My Soul bij Haren Doet op Oog Radio. Zometeen met het nieuws uit Groningen, maar eerst de agenda voor dit weekend.
1: Ja, en dit weekend is namelijk de 70ste editie van de Bloemencorso in Eelde. Binnen het themafeest kan je genieten van de praalwagens waar de verschillende wijken hard aan hebben gewerkt. Vandaag om 2:30 begint de rondgang. Op het terrein zijn verschillende activiteiten te doen. Ook zijn er onder andere optredens van Stef Eckel en Henk Dissel. Morgen worden de wagens nog 1 keer tentoongesteld. Op het festivalterrein zijn dan optredens van Billy Dans en Melrose. Het volledige programma van de Bloemencorso is te bekijken op hun website. En tickets die kan je kopen bij de verschillende ingangen van het parcours.
0: Morgen is er in de Hortus een publieksrondleiding over oogsttijd op de akkers. Generaties bewoners van de Hondsrug zijn vanaf de prehistorie tot het begin van de 20e eeuw voor hun voedsel afhankelijk geweest van de graanteelt en de verwerking ervan. En in de Hortus is een akker aangelegd waarop verschillende graansoorten en boekweit zijn ingezaaid. Rond de oogsttijd is dit een mooi moment om te kijken en te voelen en om het verhaal te horen over de geschiedenis van de graanteelt op de noordelijke zandgronden. De publieksrondleiding begint om 2:00. De reguliere entreeprijs van de Hortus is gewoon van toepassing. Dus gewoon er naartoe gaan en je kunt voor de normale voorwaarden naar binnen, zeg maar. En dat allemaal gaan regelen. Nou, het is al lang 11:30 geweest. Het is slordig, ik weet het. Maar het is wel de hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van Helene-Jan Lammerts.
1: Goedemorgen. Politie, gemeentelijke BOA's, gebiedsteams en medewerkers van openbare orde en veiligheid zijn na de recente geweldsincidenten in de Weijert extra zichtbaar aanwezig in de wijk. Ze zijn er om een luisterend oor te bieden aan verontruste bewoners en om te kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Een aantal partijen heeft vragen gesteld aan burgemeester Kamminga over de veiligheid in de wijk. En volgens de partijen waren in de buurt al geruchten over afrekeningen in het criminele circuit. Ook is er overlast in de wijk. Burgemeester Kamminga benadrukte dat ze vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek terughoudend moet zijn met inhoudelijke details over de achtergronden, maar toonde begrip voor de maatschappelijke onrust. Wel neemt ze dus bestuurlijke maatregelen om de veiligheid in de wijk te verbeteren. En de geplande sloop van 8 woningen aan de Parkweg wordt betreurd door Platform Gras. Afgelopen week werd bekend dat de gemeente ruim 6,2 miljoen euro uittrekt voor de sloop van Parkweg 75 tot en met 89B. De sloop is nodig om de rivierenbuurt en het nieuwe spoorkwartier beter te verbinden met de zuidzijde van het hoofdstation en het aan te leggen Tulaplein. Volgens de directeur van Platform Gras sneuvelt er met de sloop van dit specifieke blok een zeldzaam stukje stad. Het pand uit 1937 is ontworpen door de Groninger architect Johannes Prummel en nog een van de weinige plekken die volgens de uitgangspunten van het beroemde stedenkundig plan is gerealiseerd. Het platform vindt dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat er een goed alternatief komt. Platform Gras geeft de gemeente dan ook een gratis tip mee voor de herbouw. Schrijf een half open architectuurprijsvraag uit en zorg voor een goede analyse van de berlage plan en de rijke baksteenarchitectuur in de rivierenbuurt. En het voormalige schoolgebouw De Vinkenborg aan de Travertijnstraat in de wijk Vinkhuizen viert vandaag het 50-jarige bestaan. Tussen 2:00 en 7:00 zetten de bewoners en gebruikers van de Travertijnstraat 6 en 12 de deuren wagenwijd open voor het publiek. Bezoekers kunnen vandaag tijdens de open dag een rondje lopen door de gangen en binnenkijken in de ateliers en werkplaatsen van de circa 150 makers die er wonen en werken. Op het programma staan onder meer muziek- en theateroptredens, gratis workshops, kinderactiviteiten, een kledingruil en een groene belevingsroute over het terrein. Ook is er historisch beeldmateriaal te zien over de Vinkenborg en het Alfa College. Zowel buurtbewoners, geïnteresseerden als oud-leerlingen en docenten zijn welkom op de open dag. En de huren in de provincie Groningen waren halverwege dit jaar gemiddeld met 4,1% hoger dan in juli 2025 eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee stijgen de huren in Groningen minder hard dan in de 2 voorgaande jaren. Landelijk stegen de huren van sociale huurwoningen gemiddeld met 4,3%. De huren van de vrije sectorwoningen gingen gemiddeld 4,5% omhoog. En bij woningcorporaties stegen de huren van sociale huurwoningen gemiddeld met 4,4%. Bij de andere verhuurders was de stijging 4,1%. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag kan er in de ochtend nog een enkele bui vallen. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door. Al blijft er ook ruimte voor stapelwolken. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige westelijke tot noordwestelijke wind. Zaterdagavond klaart het verder op en dan neemt ook de wind af. In de nacht naar zondag kan lokaal mist ontstaan. Zondag wordt het overwegend droog en zonniger en de wind draait naar het zuiden en is matig van kracht. De temperatuur loopt op naar gemiddeld 23 graden en lokaal kan het iets warmer worden. En dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, krijg je ook nog het verkeer door Groningen bereikbaar op Oogradio. Met één melding op de A28 Groningen-Zwolle. Bij het knooppunt Julianaplein is een omleiding ingesteld richting Zwolle. Door een ongeluk komt dat. Als je richting Zwolle wilt, dan word je omgeleid via Heerenveen. Volg daarvoor de A7 en de A32. Dan nog een aantal plekken waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. Om te beginnen op de N33 Veendam-Eemshaven. Tussen Veendam en Noordbroek is de weg daar afgesloten. Dan de N34, de punt Emmen. Tussen de afrit, of de aansluiting bij de A28 met de punt. En de rotonde bij Gieten, daar is de weg dicht door wegwerkzaamheden. En ook in de provincie Groningen verderop nog de N865. Oftewel de Meenteweg tussen Ter Post en Schildwolde. Daar is de weg dicht tussen Woltersum en Schildwolde. Goed.

0: One Last Time, Ariana Grande. Haren doet waarnaar je luistert. En het duurt niet lang meer. Dan gaan we beginnen aan onze nieuwe rubriek die je vanaf deze week hoort hier bij Haren doet. De rubriek heet Haren Rond. Vonden we een leuke naam. En wat gaan we doen? We gaan je kennis laten maken met diverse organisaties in Haren. Die gaan vertellen wat ze doen, maar ook vooral wat voortkomt uit hun werk.
1: Ja, dat voornamelijk.
0: Ja, en dat zijn echt allerlei organisaties of clubs. Het gaat eigenlijk over alles wat je over Haren kunt verzinnen. Wat misschien in het verleden speelde of nu speelt. Of gewoon maatschappelijke impact heeft.
1: Of gewoon even leuk is om te doen.
0: Nou ja, dat kan zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik vind het mooi hoe je dit vertelt. Inderdaad, we hebben er hard aan gewerkt.
1: Ja, meer van. Je hebt bijvoorbeeld inderdaad. We hebben nu bijvoorbeeld straks hebben we de biotoop.
0: Ja, zeker.
1: Wat al is genoemd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wat lossere dingen. Ze zijn niet allemaal zwaar beladen achtergrond-items.
0: Nee,
1: zo moet je niet denken. We gaan ook boekentips doen, eventjes.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar absoluut. Alles wat in Haren speelt, wat in Haren mensen interessant vinden, wat jij interessant vindt, dat komt eigenlijk voorbij. Of waar een maatschappelijk verschil wordt gemaakt. En je zei het al, de biotoop is daar straks een voorbeeld van. Ze waren vooral in het nieuws over hun toekomstbeeld. Maar achter de muren gebeurt er natuurlijk heel veel, hè? Creatieve dingen, culturele beroepplaats. Genoeg.
1: Ja, en dat is ook eens leuk om dat te laten zien.
0: Zeker. Daarover straks meer met Andrea Hoijmans, de voorzitter van het bestuur daar. Zij vertelde ons meer over wat de biotoop nou eigenlijk doet, dat we misschien dan weer niet zien. Weet je wel, wat niet zo vaak in het nieuws komt.
1: Nee, eigenlijk alle dingen waar we nooit wat over horen dus.
0: Precies, en dat is eigenlijk waarin we Haren rondgaan en eigenlijk een compleet beeld willen geven van echt alles wat er gebeurt in Haren. Op de meest mooie en de meest belangrijke plekken eigenlijk.
1: Ja.
0: Want dat hoort ook bij Haren doet.
1: Vind
0: dat
1: ik
0: is namelijk ook wat Haren doet. Zo is dat. En muziek hoort er ook bij Haren doet. Zo
1: dan is het cirkeltje wel weer rond.
0: Zo, ja, precies. Haren rond, ja. Douwe Bob.

0: Nothing to Lose. Nou, niks te verliezen als je ook naar Haren Doet blijft luisteren. We zijn namelijk nog een uur bij je. En wat ik net al zei, we hebben zometeen dus een nieuwe rubriek. Haren Rond dus. Waarin we het de komende tijd gaan hebben over eigenlijk alles wat er in Haren en omgeving speelt. Bij interessante clubs, verenigingen, instanties of gewoon plekken. Vandaag dus de biotoop waar we kennis mee gaan maken. Want wat gebeurt er nou eigenlijk achter de schermen, achter de deuren die niet altijd opengaan? En het nieuws wat je dan hoort, wat daar dan weer niet bij hoort, maar wat wel gewoon leuk is, belangrijk is en wat gewoon wel eens in het licht gezet mag worden.
1: Ja.
0: Zo, dat is eigenlijk Haren Rond.
1: Ja.
0: In een notendop. En dat gaan we vandaag dus doen. Maar we gaan het ook hebben over iets heel anders. Want ja, als je Chinees liefhebber bent, en dat bedoel ik van het eten, Chinees-Indisch restaurant, dat je dan graag bezoekt. Ja, dan wordt het steeds lastiger. Het wordt steeds meer een speld in de hooiberg in Nederland om überhaupt nog aan je Chineesje te komen. Maar in Haren wordt het helemaal lastig, want de laatste Chinees is dicht. Een van de oudste bedrijven in het dorpscentrum van Haren namelijk, het Chinees-Indisch restaurant Kuiping, ik weet niet hoe je het...
1: Wij zeiden altijd Kuiping thuis.
0: Oh, Kuiping.
1: Want dit was, dit was dan zo'n Chinees restaurant waar Chinees haalden.
0: Ja.
1: Dan haalden we het daar.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Maar het was
0: maar spreek je het uit als Kuiping of als Kuiping?
1: Wij zeiden altijd Kuiping, maar het was altijd wel lekker. Ja. Want dan mocht je ophalen en dan hadden ze een schaaltje met die kroepoek. En dan mocht je daar gewoon van pakken.
0: Ja, heerlijk is dat, hè? Heerlijk is dat. Maar ja, dat heb je nergens meer. Zeker niet in Haren, want het restaurant is sinds vorige week definitief gesloten. De eigenaar van Kuiping, Yao Xi, die gaat ons straks vertellen waarom dat is. Waarom ze ermee gestopt zijn. Maar ik vind het wel wat, hoor, Helianne.
1: Daar is nu helemaal niks. Ja, misschien een...
0: Ja, er komt straks een afval sushi-tent.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is geen Chinees-Indisch restaurant natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
1: Waar zou je dan nog heen moeten in de buurt van Haren? De Lotus bij Paterswolde?
0: Ja, die heb je nog natuurlijk. Je hebt dat ding in de Groeven, de kersenbloesem.
1: Ja, maar dat is wel wat lange rijen natuurlijk.
0: Ja, nee, maar daar gaan ook wel mensen heen, weet ik. Je hebt in Zuid-Laren heb je ook geen meer volgens mij, hè?
1: Nee, maar dat is ook wel ver, want dan ben je terug en dan is het eten al koud.
0: Ja, dat is sowieso snel koud bij de Chinezen, is mijn ervaring. Ja, zuiden van de stad misschien nog Helpman of zo, heb je dan nog Chinees? Oh joh, nou vraag je me wat inderdaad. Okay. Want je hebt dus de Lotus in Paterswolde bij de rotonde. Nou, die in Eelderwolde, die is ook al jaren dicht. Het was Wuping. dat weet ik dan weer wel. Dat was wel een goede Chinees. Oh joh, hele Janne, dat moeten wij even opzoeken dit. Gaan wij dat doen terwijl de Weeknd draait met In Your Eyes? En dan gaan wij eens even kijken hoe het gaat met het bestand van Chinees-Indisch restaurants in de omgeving van Haren.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Krijg je nog het verkeer op Oog Radio door Groningen bereikbaar? 1 plek met een vertraging, de N387, Siddeburen, Foxhol. Tussen de aansluiting bij Schildwolde en Foxhol, Kolham, Foxhol, daar is het langzaam rijden. Je vertraging daar momenteel 5 minuten. Dan nog een aantal plekken waar je al moet rijden door wegwerkzaamheden. Om te beginnen op de N33, Veendam-Eemshaven. De weg is daar dicht tussen Veendam en Noordbroek. Dan de N34, de punt Emmen. Tussen de aansluiting met de A28 bij de punt en de rotonde met de N33 bij Gieten. Daar is de weg dicht. En bij Schildwolde weer, maar dan een weg afgesloten, de N865. Dat is de meenteweg tussen Schildwolde en Ten Post. Die is dicht tussen Schildwolde en Woltersum.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Als jij nou wist wat eraan kwam het komende uur, dan zou je zeker blijven luisteren, hoor. Absoluut! Haren doet met Martin Garrix nu.
4: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It bij Hare Doets. Ja, en nog een uur zijn we bij je. We hebben veel leuks op de planning staan. Zometeen onze nieuwe rubriek. Gaat snel, hè? Onze nieuwe rubriek Haren Rond, waarin we je kennis laten maken met diverse harenzorgorganisaties die vertellen wat ze doen, maar ook vooral wat voortkomt uit hun werk. En vandaag trappen wij af met het biotoop. Hartstikke interessant. We hebben het straks ook over de laatste Chinees van Haren. Die is sinds deze week gesloten. Blijft die ook? Ze stoppen ermee. Skuiping aan de Rijksstraatweg. En eigenaar Yao Xi die kan vertellen waarom ze ermee zijn gestopt. Dat hoor je straks ook. Je hoort straks ook het nieuws uit de dorpen. Je hoort de nieuwswaardigheden uit de hele gemeente Groningen. De agenda voor de komende week. En alles wat jou bezighoudt, laat het ons weten. Gewoon via WhatsApp bijvoorbeeld. 050-5715-815. Je mag ook altijd eventjes onze berichtje sturen. Bijvoorbeeld via Facebook, TikTok of Instagram. Daar heten we Haren Doet. En op Facebook daar hebben we zelfs een hele groep. Die jou mooi op de hoogte kan houden van wat daar allemaal, speelt in haar. En waar je zelf dus ook dingen kunt delen. En dan even een speciale shout-out nog naar bijvoorbeeld Paulien, Marianne, Alet, Benny, Alicia, Maaike. Zij zijn allemaal recent onder andere lid geworden.
1: Ik denk, jij gaat alle leden noemen.
0: 1680 stuks. Nou, dat zijn we even bezig, hè, als we dat doen. Misschien moeten we daar eens een marathon-uitzending van maken. Dat zijn we wel eventjes bezig. Maar goed, daar heeft niemand wat aan, denk ik.
1: Nee.
0: Haren Doets met Miley Cyrus nu en Wrecking Ball.

0: Miley Cyrus. Wrecking Ball bij Haren Doet op Oog.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Een deel van de Hoornse Dijk in Haren is tot en met woensdag 9 september overdag afgesloten voor verkeer. De afsluiting is tussen huis nummer 17 en 18. Van 7 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag. De gemeente brengt die dagen bevergaas aan in de dijk langs het Hoornse Diep. Dit voorkomt dat bevers holen in de dijk graven. De huisnummers 18 en hoger zijn bereikbaar via de Meerweg en huisnummers tot en met 17 zijn bereikbaar via de Laan Corpus den Hoorn in Groningen. Fietsers worden omgeleid via de doorfietsroute Assen-Groningen en buiten de werktijden is de Hoornse Dijk wel open. En het CDA in Groningen wil dat het stadhuis kijkt naar een veiligere verkeerssituaties bij de winkels in Glimmen. CDA-raadslid Jeffrey Noordveld stelt dinsdag schriftelijke vragen aan het college, na gesprekken met de ondernemers in het dorp. Op de Rijksstraatweg reed al het doorgaande verkeer tussen de A28, de dorpen Glimmen en Haren en naar de bedrijven en scheepswerven in Waterhuizen. Noordveld wil graag weten of er de laatste jaren meer meldingen, klachten of ongelukken zijn op deze plek vastgelegd. En ook wil hij dat er maatregelen worden genomen, zoals een maximumsnelheid, verkeerslichten of een andere inrichting van de weg. En de balletschool Haren is geselecteerd als de Groningse pilotlocatie voor het nieuwe pre-NDB-MBA-satellietprogramma van de Nationale Balletacademie. De samenwerking tussen de Nationale Balletacademie en de balletschool Haren biedt jonge dansers van 8 tot en met 10 jaar de mogelijkheid om naast hun reguliere balletlessen extra en gericht te trainen volgens de vakken en de kwaliteitsstandaarden van de Nationale Balletacademie. De deelnemers volgen 36 zaterdagen per schooljaar een extra training van 1 uur en 45 minuten. Daarbij wordt gewerkt aan klassieke ballettechniek, muzikaliteit, coördinatie en artistieke ontwikkeling. De toelating vindt plaats via een auditie onder verantwoordelijkheid van de Nationale Balletacademie. En heb je ook nieuws? Deel het met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel, Helianne. Justay, Jack Style, John, turn the lights off.

0: Een remake van een track uit de Zero's van de productie- en DJ-talent Just Stay werkte samen met Jack Style en John op deze Turn the Lights Off. Ja, het is zover.
1: Haren rond.
0: We gaan haren rond vanaf deze week. In een nieuwe rubriek laten we je kennis maken met diverse harenorganisaties die vertellen wat ze doen, maar ook vooral wat voortkomt uit hun werk. Vandaag trappen we af met de biotoop in Haren. Vooral in het nieuws geweest de afgelopen tijd rondom hun toekomstbeeld. Maar achter de muren is het een broedplaats waar vele initiatieven en creatieve dingen samenkomen. De Biotopenvereniging is een onafhankelijke partij die namens de bewoners in gesprek gaat. Bijvoorbeeld met de Carex, die het gebouw beheert, en de gemeente Groningen. En versterken de saamhorigheid binnen de community. Andrea Hoijmans is voorzitter van het bestuur daarvan en bij ons aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, want allereerst dus een primeur voor jou. Want jij bent de allereerste die we bellen in deze nieuwe rubriek Haren rond.
2: En dankjewel.
0: Nou, ja, graag gedaan. Maar laten we niet meer ervan maken dan het is. Want het gaat vooral om jullie, de biotoop. En dan ook de biotopenvereniging dus. Want er is genoeg bij jullie te beleven toch, volgens mij. Hè? Waar zijn jullie zoal mee bezig op dit moment bijvoorbeeld?
2: Ja, nee, in de biotoop in het algemeen gebeurt gewoon heel veel. We geven allerlei workshops, er zijn tentoonstellingen. Je kunt elke vrijdag pizza halen. We organiseren burenbrunches, dus het is super levendig.
3: Ja, dat klinkt hartstikke leuk. En er is dan een biotopenvereniging. Vertel ons daar wat meer over.
2: Ja, nou ja, de biotoop is inderdaad door de Carex, die zorgt voor het gebouw. Het is van de gemeente. En wij van de biotoopvereniging zijn eigenlijk vertegenwoordigers van de bewoners. He, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen perspectief. En wij wilden graag de stem van de mensen die er wonen en werken vertegenwoordigen.
0: Ja, is dat belangrijk dat dat gebeurt?
2: Ja, superbelangrijk. Kijk, als je natuurlijk iedereen kan de beste bedoelingen hebben. He, en proberen dingen in te vullen. Maar je weet het pas echt zeker als je het de mensen zelf echt vraagt.
0: Ja.
2: Dus wij organiseren vergaderingen en bijvoorbeeld stemrondes. En dan weten we precies wat er speelt. En dan kunnen we dat ook doorgeven aan mensen van bijvoorbeeld de gemeente of Carex. En daar overleggen we dan mee. Ja, maar... En ik heb een kleine peuter bij me.
3: Ah, nee, maar dat is
0: gezellig.
3: Want het bestuur, die wordt toch ook gekozen door de bewoners?
2: Ja, ja, klopt. Ja, wij zorgen gewoon dat er mensen zijn die misschien wat tijd erin willen stoppen. Want we doen natuurlijk vrijwillig. En dan kan je inderdaad bij de vergadering stemmen. En dan zorgen wij voor de uitvoering van alles. Dus dat is bijvoorbeeld initiatieven of inspraak. Of we doen communicatie. Er komt echt superveel bij kijken.
0: Ja. Is het dan ook bijvoorbeeld waar we het net over hadden met het hele gebeuren zeg maar, met het toekomstbeeld, hè, waar de gemeente het ook over heeft. Daar vinden jullie natuurlijk ook iets van. Is dat dan ook iets wat daar heel erg uitgebreid bij jullie besproken wordt in de biotopenvereniging?
2: Ja, dat is voor inspraak. Ja, wij zorgen in ieder geval dat we met de gemeente overleggen. En we worden nu ook betrokken in het ontwikkeling van de plannen. En we zorgen ook dat we ook met de mensen zelf nadenken van sta je stil bij de verschillende toekomstvisies bijvoorbeeld. Die zijn me naar voren geschoven. Wat vinden wij daarvan met elkaar? En wat gebeurt er eigenlijk met ons, de mensen? Want er wordt heel vaak gesproken over de stenen, het gebouw, doorontwikkeling. Maar er is natuurlijk ook al heel veel. En dat kunnen we alleen maar laten weten en zien door de mensen zelf. Hun eigen stem te laten vertegenwoordigen.
3: Nou, wat ik al grappig vond, jij zegt net, ja, je hoort nu met mijn peuter, maar ik neem aan, er wonen dus ook gewoon verschillende gezinnen in de biotoop.
2: Ja, zeker. Het is echt super divers. We hebben van alles van gepensioneerden en studenten tot kunstenaars en mensen, de ambtenaren en heel veel gezinnen. En het gebouw is eigenlijk dus groter dan het Groninger Forum, als je kijkt naar de vierkante meters. Dus niet te onderschatten. En een deel wordt gebruikt voor ondernemers, maar ook congreszalen. Je hebt eigenlijk een bedrijfsverzamelgebouw is het. En deel ateliers en een deel is ook wonen. En ja, daar kan je gewoon van alles mee. De woningen zijn super divers. En omdat het bruikleen is, heb je ook zelf heel veel vrijheid om dingen te veranderen. Dus elk appartement is helemaal uniek.
0: Ja, dat zijn dingen die wij niet zien, hè, achter die voordeur. Maar is het dan ook, als je zou moeten kijken in jouw omgeving, wat er dan achter die voordeuren bij jullie gebeurt? Iets waarvan wij het als buitenstaander niet weten, waarvan je denkt, hey, dat is eigenlijk wel leuk. Wat zou dat zijn? Ja. Wat zou je echt zeggen van, goh, ga daar eens kijken of dit weten jullie helemaal niet, maar dat gebeurt hier ook. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, nou ja, we hebben heel veel doen we samen ook als gemeenschap. Dus naast dat hier heel creatief wordt omgegaan met de ruimtes. Hè, dus we maken heel bijzondere dingen. Bijvoorbeeld iemand die heeft een binnenbalkon gemaakt met een badkuip erin. Hè, of iemand heeft een superleuke kinderkamer gemaakt met glijbanen. Ja. Of soms naar buiten en zo. En dat laten we zien bij rondleidingen. Dus soms hebben wij een open dag één keer per jaar, dan in het voorjaar. Maar we hebben binnenkort ook bijvoorbeeld een burenbrunch. Dan gaan we met z'n allen lekker taarten en zo meenemen. En dan gaan we in bijvoorbeeld Vleugel E, dat is een heel mooi oud monumentaal pand, gaan we samen eten. En dat alleen al, nou ja, hè, je Open Monumentendag komt er ook aan. Dan zie je ook die prachtige gebouwen van binnen. Ja. Nou, die kan je dan ook bij ons bekijken. En dan zie je ook dat wij heel veel dingen gezamenlijk doen. Dus als een soort centraal wonen. Dus je deelt veel faciliteiten. En dat is ook wel heel bijzonder. En ook een heel mooie oplossing voor ruimtetekort en duurzaamheidsissues.
3: Ja, want die eigen maatschappij, regelen jullie dan ook bijvoorbeeld je eigen kinderopvang?
2: Ja, nou, er is hier inderdaad ook een initiatief waarbij een aantal van onze peuters inderdaad meegaat op het terrein om op avontuur te gaan en alle de plassen en de bomen en de eekhoorntjes en zo te ontdekken. En dan gaan we ook bijvoorbeeld naar de kippen bij de open kas. En daar kan je dus super lekker spelen.
1: Ja.
2: En verder met de ouders, we hebben ook een ouder-app en dan gaan we bijvoorbeeld samen picknicken of we helpen elkaar ook wel vaak, hè, van even iets voor elkaar regelen of even op elkaars kind passen.
1: Ja,
2: dus het
1: leuk.
2: Is een super sociale gemeenschap. En het is dus eigenlijk een soort dorp in een dorp, waarbij je gewoon veel meer contact hebt. En dus ook zorgt voor elkaar, soms boodschappen doen voor elkaar. Of op elkaars kat passen.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Ook gewoon,
1: ja, leuk man.
2: Praktische dingen.
1: Helemaal goed.
3: Dat is wel handig zo.
1: Ja. Het klinkt hartstikke leuk. Ja. Dank je dat je eventjes een blikje in de keuken, hè, behind the scenes ons wilde geven. Aan het begin van onze nieuwe rubriek Haren Rond. En de biotoop dus. Dus jij of een van je medebewoners of een van alle andere dingen die daar bezig zijn, die gaan we ook weer voorbij horen komen in de komende tijd. Maar dank jou wel, Andrea, voor nu.
2: Ja, graag gedaan.
1: En rust eraan daar, want volgens mij heb je aandacht ergens anders nodig.
2: Ik wil heel graag naar buiten.
3: Dat snap ik, het is ook lekker goed. Weer.
1: Veel plezier. Fijn weekend.
3: Fijn weekend.
1: Oké, okay. Hoi.
2: Doei.
1: Haren doet zometeen met de agenda voor dit weekend. Of voor deze week. Dit weekend hebben we al gehad. En het nieuws uit Groningen hoor je allemaal zometeen naar YouTube. I still haven't found.

0: 2 en I have still haven't found what I'm looking for. Uit 87, toen de titels van platen nog dusdanig lang waren dat je er nog de tong over kon breken dat je nog je best moet doen. Tegenwoordig creativiteit natuurlijk ver te zoeken, alles is wel eens gedaan. Dus ja, die titels worden ook steeds korter. Het is wel makkelijker voor mij als radio-dj, maar het is als creatief persoon is het natuurlijk wel aanmoedig. Maar goed, zometeen krijg je hier in Haren Doet het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Maar eerst de agenda voor Haren en omgeving voor de komende week.
1: Ja, want komende maandag is de eerstvolgende Silent Book Club bij Boomker Boeken. Bij Boomker Boeken wordt een uur in stilte gelezen in het leescafé. Van tevoren is er een inloop met koffie, thee en wat lekkers. En na afloop van de stille uur kun je nog even napraten met andere lezers, boekentips uitwisselen of gewoon lekker doorlezen. De Silent Book Club begint om 19:30 en aanmelden kan door te mailen naar info@boomker.nl.
0: Ja, even een plaatje schetsen hoor. Hey, als de zon bijna onder de horizon staat, boven het Zuidlaardermeer, hè, dan komt de natuur daar tot leven. Dan komt alles eruit. En komende donderdag kun je dat zelf meemaken als jij in het bootje zit en daartussendoor vaart. Vaarttocht van het Groninger Landschap vindt dan plaats. De tocht duurt 1,5 uur en begint paviljoen De Lijnen. Begint om 19:30 en aanmelden daarvoor dat kan via de website van het Groninger Landschap. En nou nog hopen op mooi weer. Hè? En dat het ook een beetje avondrode zo erbij is. Dan komt dat gefantaseerde beeld mooi uit. Het is bijna 19:30. Het nieuws uit Groningen krijg je nu van Helianne Lammert.
1: Goedemiddag. Politie, gemeentelijke BOA's, gebiedsteams en medewerkers van de openbare orde en veiligheid zijn na de recente geweldsincidenten in de Weijert extra zichtbaar aanwezig in de wijk. Ze zijn er om een luisterend oor te bieden aan verontruste buurtbewoners en om te kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit is een van de bestuurlijke maatregelen die burgemeester Kamminga neemt om de veiligheid in de wijk te verbeteren. De wijk is in augustus opgeschrikt door een explosie en een gevonden explosief. Partijen maken zich naar aan aanleiding van deze incidenten zorgen over de veiligheid in de wijk en hebben daarover vragen gesteld. Als antwoord op die vragen geeft de burgemeester aan dat ze niets inhoudelijk kan zeggen over de zaak vanwege het onderzoek dat nog loopt. Wel gaat ze kijken hoe ze de veiligheid weer terug kan laten keren in de Weijert. En festival Hullabaloo is komend weekend voor het eerst helemaal uitverkocht sinds het festival is uitgebreid naar 2 dagen. De organisatie verwacht in totaal 60.000 bezoekers in het stadspark. Het festival bestaat sinds 2019. Na 2 coronajaren zonder festival keerde Hullabaloo in 2022 terug als eendaags evenement met 15.000 bezoekers. In 2024 breidde het festival voor het eerst uit naar 2 dagen. En ruim 20 kilometer zwemmen in het zwembad van Hoogkerk. Die uitdaging gaat de 35-jarige Eva vandaag aan. Met haar zwemactie wil ze zoveel mogelijk geld ophalen voor de Hersenstichting. Eva deed op 22 augustus al mee aan Swim for Brains. Een zwemtocht van 22 kilometer van Stavoren naar Medemblik, maar ze moest vanwege de weersomstandigheden eerder het water uit. Eva startte haar zwemmarathon om 9 uur. Naar verwachting duurt het afleggen van de 22 kilometer tot in de tweede helft van de middag. Ze heeft al ruim €5.000 opgehaald met haar actie en dit is fors hoger dan haar beoogde doel van €3.500. En de huren in de provincie Groningen waren halverwege dit jaar gemiddeld met 4,1% hoger dan in juli 2025 eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee stijgen de huren in Groningen minder hard dan in de 2 voorgaande jaren. Landelijk stegen de huren van sociale huurwoningen gemiddeld met 4,3%. De huren van de vrije sectorwoningen gingen gemiddeld 4,5% omhoog. En bij woningcorporaties stegen de huren van sociale huurwoningen gemiddeld met 4,4%. Bij andere verhuurders was de stijging 4,1%. En nog even het weer voor het weekend. Vandaag kan er in de ochtend nog een enkele bui vallen. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door. Al blijft er ook ruimte voor stapelwolken. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westelijke tot noordwestelijke wind. Zaterdagavond klaart het verder op en neemt de wind af. In de nacht naar zondag kan lokaal mist ontstaan. Zondag wordt het overwegend droog en zonniger en de wind draait naar het zuiden en is matig van kracht. De temperatuur loopt op naar gemiddeld 23 graden, maar lokaal kan het nog wel ietsje warmer worden. En dit was het Oogradio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel. krijg je nog het verkeer door Groningen bereikbaar op Oogradio. Er zijn momenteel geen vertragingen rondom Groningen, dus dat is heerlijk. Maar er zijn wel een paar plekken waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld de N33, Veendam-Eemshaven. Daar is de weg dicht tussen Veendam en Noordbroek. Dan de N34, de punt Emmen tussen de aansluiting bij de punt met de A28... en de aansluiting bij de rotonde met de N33 bij Gieten. Daar is de weg afgesloten. En iets verderop, net buiten de gemeente Groningen, de N865 Schildwolde ten Post. Daar is de weg dicht tussen Schildwolde en Woltersum. Haren doet luister je naar. Zometeen gaan we het hebben over het verhaal van die Chinees die er niet meer is in Haren. De allerlaatste is verdwenen. Het geluid van Groningen. Eerst Justin Timberlake.

0: Ja, van een van de vele Trolls films inmiddels, waar hij ook allemaal soundtracks voor heeft gemaakt, met NSYNC samen en deze solo destijds, Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Ja, een van de oudste bedrijven in het dorpscentrum van Haren is het Chinees-Indisch restaurant Kuiping aan de Rijksstraatweg. Maar je kunt beter zeggen was, want het restaurant is definitief gesloten. En de eigenaar, Yao Xi, die kan vertellen waarom. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst zeg ik het eigenlijk goed wel, Kuiping. Want hele Jan en ik hadden het daarover. Wij zeggen dus Kuiping. Ja. Maar is dat ook hoe je het uitspreekt uiteindelijk? Of ja. Doen we dat al jaren verkeerd?
1: We hebben meerdere uitspraken. Je kan gewoon natuurlijk Kuiping zeggen, maar officieel is het eigenlijk Kuiping.
0: Kijk, oké. Okay. Hebben we dat ook gelijk... We hebben er niet zoveel meer aan, maar we gaan er niet snel meer naartoe. Want je bent dus gesloten, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Want we hebben al een lange tijd te kampen met personeelstekort. En dat is ook een beetje een nationale trend bij veel Chinees-Indische restaurants.
0: Maar ja, want...
1: uiteindelijk, ja.
0: Ja, personeelstekort inderdaad, dat zeg je al. Dat is toch dat het problemen zijn met het vinden van geschikte koks. Uiteindelijk
1: ja,
0: ook.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja,
1: dat klopt, ja.
0: En wat merkten jullie daarvan dan?
1: Nou, we hebben eigenlijk twee vaste koks. Maar als eentje heeft dus besloten om op te stappen... dan doen we dus met één personeelslid in de keuken nog zitten. En dat is niet voldoende om een restaurant te runnen.
2: Nee, ja. En daarmee verdwijnt natuurlijk de enige...
0: De laatste Chinees
2: uit het centrum van Haren. Maar als je even terugkijkt op je tijd bij... wat was het voor een restaurant? Voor de mensen die buiten Haren wonen en dit niet kennen.
1: Ja, dit was eigenlijk gewoon een traditioneel Chinees-Indische restaurant. Met het bekende gerechten zoals Babi Tangkang, Fung Yo Hai en dergelijke. Maar we hebben natuurlijk ook, omdat we eerst een restaurant in Zuid-Laren hadden... die meer gefocust was op de Thaise gerechten... en ook Indiase en Aziatische gerechten... hebben we ook enkele toevoegingen aan ons huidige menu aangebracht. Of toegevoegd.
0: Ja.
1: Dus we waren dus eigenlijk vooral gefocust op de Chinees-Indische
0: Precies, gerechten. Ja. Wat, hoe lang waren jullie eigenlijk al bezig inmiddels, ook in Haren?
1: Ja, in Haren zitten we nog niet zo heel lang. Sinds begin 2024 hebben we dit dus overgenomen. Maar dit restaurant zelf zit hier waarschijnlijk al meer dan 50, 60 jaar.
0: Ja, precies. Want ik bedoel, wij zeggen, voor jullie is het dan nog niet zo lang geleden. Dus, maar wij kennen, wij weten eigenlijk niet beter, hele Jan en ik. Ik bedoel, we zijn in de 30. Ik weet niet beter dat het Kuiping daar zit, zeg maar.
2: Je zegt het nu verkeerd.
1: Precies.
0: Ja, ik zeg het nu zoals ik het kan uitspreken.
1: Nee, precies,
0: ja.
1: Dat is helemaal correct hoor. Geen
0: maar vertel vooral.
1: Nee, maar ik heb ook van veel gasten gehoord dat ze zeg maar heel bekend zijn met Kuiping als restaurant en ook niet beter weten dat het gewoon echt een straatbeeld van Haren paste.
0: Ja.
1: Maar ook aangezien de oude eigenaren waarvan we het hebben overgenomen ook kampten met personeelstekort, hebben ze het dus aan ons verkocht.
0: Ja. Was het dan niet een beetje een spannende onderneming ook? Ik bedoel, je gaat nu vanwege dezelfde reden de boel sluiten natuurlijk. Is het dan toch misschien een beetje hopen tegen beter weten in of zo ook? Of?
1: Ja, dat klopt. Maar we... kan ik het zeggen? We hebben in ieder geval 2,5 jaar hier kunnen zitten. In ieder geval de definitieve sluiting kunnen verlengen met 2,5 jaar. We hebben hetzelfde geprobeerd door misschien een vervanger te vinden... die wel voldoende kost kan vinden. Maar dat is ons niet gelukt dus. Dus helaas, vandaar dat we op zo'n korte termijn hebben aangekondigd... dat de besluiting definitief was.
2: Wat ga je meest missen aan Haren?
1: Haren, natuurlijk de mensen.
0: Ja, is dat zo'n...
1: Hele fijne mensen.
0: Ja. Ja, precies. Want het zeggen mensen wel eens. Haren's publiek is heel bijzonder publiek. Hè? Dat vind je nergens anders. Dat hebben jullie dus ook echt gemerkt. Dus.
1: Ja, dat klopt, ja. De gezelligheid, warme mensen van Haren... dat is iets dat we waarschijnlijk het meest gaan missen, ja.
2: En weten jullie al of er iets van opvolger komt in het pand?
1: Ik heb geen idee, maar ik ben wel van op de hoogte... dat enkele geïnteresseerden bij de verhuurder heeft gemeld. Dus hopelijk dat er binnen nu en dan iemand het toch kan overnemen.
0: Ja, dat zal dan zijn in ieder geval het pand. Ja, wat er dan in komt, ja, dat is dan natuurlijk even afwachten. Maar voor jullie bijvoorbeeld, want het is dan nu gesloten, maar je hebt in principe heb je een functionerende ruimte met zitjes en een keuken erin en een bar waarschijnlijk er nog in en zo.
1: Ja, precies.
0: Moet je dat er nu allemaal uithalen, ook van de verhuurder? Ga je daar nu mee bezig? Hoe ziet dat er verder nu uit voor jullie?
1: Nee, dat hoeven we niet weg te halen. En in verband met als er een geïnteresseerde naar voren komt, dan kan die direct starten.
0: Ja, precies. Dus voor jullie is het nu eigenlijk gewoon klaar?
1: Ja, precies. Voor ons wel, helaas.
0: Ja, en wat gaan jullie nu dan doen? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen, dat je gaat ook niet stilzitten lijmen. Daar is ook niet zoveel aan natuurlijk.
1: Nee, klopt.
0: Heb je al iets gevonden of een idee wat je wil gaan doen?
1: Ja, we zijn momenteel een cafetaria begonnen in Horst.
0: Waar zijn je in?
1: In Horst.
0: Horst?
1: Een dorpje in Limburg.
0: Ja, ik wil wel zeggen, dat ligt niet naast de deur. Hoe kom je daar dan terecht? In Horst?
1: Nou, wij zijn eigenlijk opgegroeid in het zuiden. Dus het zuiden is voor ons natuurlijk nog echt de thuisbasis. En vandaar dat wij op dit snackbar zijn gekomen.
0: Ja, dat is ook een trend die je vaak ziet. Hè? Dat heel veel mensen ook de overstap juist maken van de Chinees-Indische keuken eigenlijk naar de gewone, de frietschuur, zeg maar, om het maar even zo te zeggen. Het is wel anders, hè, eigenlijk.
1: Ja, precies. Maar dat verschil zit dan natuurlijk in het personeel. Want in de frietent kan je natuurlijk bij wijze van spreken prima overweg in je eentje. Je kan de bediening doen, frieten bakken en anders is het met weinig personeel te doen. Dus vandaar dat ik denk dat de reden is dat heel veel mensen overstappen naar frieten.
2: Maar om nog even op dat personeels te komen. Vind je het niet jammer dat nu eigenlijk meer Chinese restaurants uit het straatbeeld verdwijnen met deze reden?
1: Ja, dat vind ik heel jammer, ja.
0: Ja, want het is
1: voor ons, als wij iets van onze eigen cultuur in de horecavorm willen overbrengen, is natuurlijk de Chinese restaurant de eerste keuze.
0: Ja.
1: Maar dat is dus niet echt mogelijk meer.
0: Nee, want Helianne en ik hadden het daar straks ook even over in de uitzending. Hè, waar we dan nu in de omgeving van Haren nog iets van Chinees eten kunnen krijgen. Maar we dachten dan aan inderdaad de Lotus nog bij Paterswolde. Dat is nog vrij pijn. Maar voor de rest wisten wij het ook niet zo even snel op te noemen eigenlijk. Echt direct in de omgeving.
1: Nee, precies. Volgens mij heb je nog de Happy Garden.
0: Helpman, hè?
1: Helpman, maar de Lotus blijkt ook een hele goede restaurant te zijn.
0: Ja, maar we zien het wel dat in de omgeving gewoon heel veel restaurants, net als jullie, de deuren hebben gesloten. En dat is toch wel jammer eigenlijk, hè? Ik bedoel, je ziet het ook landelijk. Het verdwijnt toch een beetje. Sommige mensen zeggen ook, het verdwijnt misschien wel helemaal uit het straatbeeld binnen nu en een paar jaar. Als jij daarnaar moet kijken, jij zit er dieper in dan wij, denk ik.
1: Ja.
0: Hoe denk jij dat eruit ziet over een paar jaar? Gewoon deze hele sector van Chinees-Indische restaurants?
1: Ja. Ik denk dat het grote deel zal verdwijnen, maar niet helemaal. De restaurant die de deuren sluiten, houden natuurlijk de koks over. En dan wordt opgenomen door de restaurant die toch wel verder kunnen. Dus ik denk dat het grootste gedeelte uiteindelijk wel de deur kan gaan sluiten. Maar het blijft wel een kleine groepje restaurants over.
0: Ja. En jullie, jullie overgebleven medewerkers, hebben zij ook een nieuw plekje gevonden inmiddels trouwens, uit Haren?
1: Jazeker. Jazeker. Waarschijnlijk ergens anders. Of we gaan waarschijnlijk ook weer naar China.
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, thuis, hè? Precies, ja. Ja, nou ja, goed. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes in Horst. En daar zeggen ze friet, denk ik. Hè? Wij zeggen natuurlijk gewoon patat.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n eeuwige discussie.
2: Maar wat heb je als voorkeur?
1: Ja, ik zelf ben natuurlijk de frietzegger, maar gebruik het af en toe wel eens doorheen. Door elkaar, aangezien ik ook lange tijd een Groningen ben.
0: Ja. En
2: wij zeiden van de zomer hebben we ook de patatfrietdiscussie gevoerd. En toen zei een frietje met klinkt voor geen meter.
0: Nee. Maar als je dan toch een delicatesse mee wil nemen, alsjeblieft breng die mensen aan de eierbal.
2: Of een pisang goreng nog.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Precies.
0: Maar die eierbal is een aanrader.
1: De eierbal is toch wel echt een begrip in Groningen.
0: Ja, laten we die dan naar Horst brengen. Dat zou ik, misschien is dat een idee. Dankjewel. En succes met alles daar in Horst.
1: Ja, dankjewel hoor. Ja, jullie ook bedankt. En hopelijk dat er nog iets moois aan dat pand komt.
0: Ja, we gaan
2: hopen
0: het in de gaten
2: houden. Hopen wij ook. Fijn weekend.
0: Dankjewel.
1: Ja, fijn weekend hoor.
0: Hoi.
1: Hey, doei.

0: Kensington en Living For bij Haren door de Boog Radio. De NOS komt met een heel opmerkelijk bericht. Zij kopen het bericht dat het kopen van niet een hele woning, maar alleen de studentenkamer in die woning in trek is. Dus dan proberen mensen eigenlijk alleen de kamer te kopen, maar niet de rest van het huis. Gemeenten zijn er niet blij mee, maar ik kan me wel voorstellen dat dat steeds meer gebeurt inderdaad. Wekelijks verschijnen volgens de NOS op Funda advertenties van losse kamers of appartementen die dan onderdeel zijn van zo'n grotere woning. En die zijn dan niet groter dan 20 vierkante meter, niet duurder dan 2 ton. Dat is toch ook belachelijk, dat 2 ton echt voor een slaapkamer, maar goed, oké. Okay. Er staat er vaak
1: maar
0: bij, er staat er dus
1: duur.
0: Vaak bij studenten opgelet. Dus het is al bedoeld daarvoor te kopen, zeg maar.
1: Maar even eerlijk, je kan toch als student nog geen huis kopen?
0: Lijkt mij ook niet, maar de ouders doen dat dan vaak. En als je het dan hebt gekocht, dan kun je het altijd weer verkopen. Natuurlijk is het idee, denk ik, of verhuren.
1: Ik ken
0: alhoewel
1: wel
0: dat
1: mensen
0: ook best lastig is. Want als je, er zijn ook steeds meer mensen die kopen dan een huis voor hun, nou, misschien ook net afgestudeerde kinderen, om dan weer te verhuren aan die kinderen.
1: Ja.
0: Het schijnt nog best ingewikkeld te zijn.
1: Ik ken wel mensen die hebben met die constructie inderdaad, leven die nu. Dan hebben de ouders het huis gekocht en dan huren zij het van de ouders. Ja. Ik zou dat zelf niet zo gauw doen.
0: Nee, of een schenking zie je ook nog wel eens, maar dat is ook wel heel lastig.
1: Nou, dat is wel grappig. Toen ik een huis kocht, dan is het ook wel eens van, nou ja, hoe ga je dat betalen? Maar
0: precies.
1: Ik wou, dat klinkt misschien stom, maar ik wou helemaal geen schenking of andere
0: Het is ook raar als je
1: van mijn ouders. Ik denk,
0: maar kun je je voorstellen dat je ouders je huisbaas zijn?
1: Nou ja, weet je, als jij een schenking, maar dat is voor mijn gevoel, als je iets van een schenking doet voor een huis, dan voel je bijna iets verplicht ten opzichte van je ouders.
0: Of dat je gaat denken van, dit verdien ik niet, of zo.
1: Ja, nou ja, dat niet, maar meer echt.
0: Want normaal zou ik hier niet kunnen wonen.
1: Je voelt een soort verplichting, alsof je iets terug moet doen.
0: Ja, dat dus.
1: Dat vind ik meer. Daarom ben ik er ook geen voorstander van. En dat is echt iets wat ik echt, toen ik mijn eigen huis kocht, heb afgehaald. Want ik denk, wij moeten het betalen met de eigen middelen waarvoor wij zelf werken. En als je dat niet hebt, dan kan je wel duurder wonen, maar dan betaal je dan elke maandje hypotheek.
0: Precies, en ik kan me ook wel voorstellen als je dan ook echt van jezelf is, dat je dan ook echt wel trots bent. Maar goed, hele jammer.
1: Ja, nou nee, maar dat zijn mooie
0: hebben
1: discussies.
0: Hebben we nog wat anders?
1: Ja, als je het hebt over iets van jezelf en zelf kunnen betalen. Ja, ik weet niet of het kan, maar je kan op vrijdag straks een salsa les volgen bij dansschool Etude. Salsa
0: leuk.
1: Is best wel leuk. En als je ervaring hebt, dan is instromen mogelijk, ook in een hoger niveau. En je kan je ook zonder partner opgeven.
0: Zonder partner, dus dan krijg je daar een partner.
1: Dan krijg je daar een partner toegewezen.
0: Ik heb dat gehad. Ik deed vroeger country line dansen. Daar heb je ook partnerdansen, koppeldansen. Alleen ik moest altijd als de vrouw dansen, want ik was toen kind van 10. En ik was kleiner dus dan de volwassen vrouwen. Dus de vrouw was dan de mannelijke danser en ik was dan de vrouwelijke danser.
1: Oh,
0: maar dan gaan ze ook van standaard dingen uit. Hè? Want ze gaan er dan dus vanuit.
1: Wat gaan ze bij je vrouw
0: dan
1: uit?
0: Gaan ze er dus vanuit dat de vrouw, omdat die kleiner is, de vrouw dan de vrouw is omdat die kleiner is, zeg maar. Maar wat nou in een moderne relatie? Kijk, hele Janne, ik ben 1,73 meter.
1: Ik ben 1,70
0: meter. Dus als ik, nee, maar ik bedoel, stel ik ga op zoek naar een vrouw. De helft is groter dan ik.
1: Maar moet jij dan ook, zeg maar, dan moet je ook een beetje de sexy bewegingen van de vrouw doen als je kijkt naar de salsa.
0: Ja, en daar was ik niet slecht in.
1: Een beetje met die soepele heupjes gaan bewegen.
0: Ja, kijk eens. Kuppa. Kevin is even bezig hier. Heb je nog meer, Helianne?
1: Ik zei al gewoon even te kijken. Nou ja, het gaat natuurlijk over het Dumpert filmpje van de schapen. Ik was dat soort dingetjes. Maar verder is het lekker rustig op de socials.
0: Ook goed, ook goed. Blijf alles met ons delen via onze social kanalen dus. Facebook zitten we, Instagram zitten we en TikTok zitten we. Je vindt ons daar via Haren Doet. En daar zien we graag ook van jou terug wat met jou bezighoudt, zo in het weekend of gewoon door de weeks. Als je iets hebt waarvan je zegt, hey, dat moet echt even gemeld worden, dan kan je dat altijd daar kwijt. Dus dan komen we graag met je in contact.
1: Inderdaad.
0: Nou, het is ook Corso weekend trouwens, hele Janne. Jij zit daar niet meer zo in, denk ik, omdat je natuurlijk niet meer
1: ben nu verhuisd.
0: In Eelde woont. Maar mis je het dan ook? Mm. Nu gaat het nu kriebelen, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk niet. Het was vorig jaar wel leuk, maar er komen vast wel weer andere dingen ook op pad. En misschien gaan we er nog wel een keertje heen, hoor.
0: Of is het gewoon altijd een beetje hetzelfde?
1: Het is wel altijd hetzelfde. Ja. Ze hebben nou wel een ander thema.
0: Ja, maar dat is ieder jaar.
1: Maar dat is ieder jaar. Maar als je de Corso kijkt, het is echt een soort van een beetje een soort community waar ook mensen niet echt bij kunnen. Ja, dat klinkt misschien stom.
0: Dat kun jij nu makkelijk zeggen natuurlijk, je bent er weg. Maar,
1: nee, maar je hebt bijvoorbeeld in die wijken, dat is toch een vast groepje mensen.
0: Ja, maar dat is overal denk ik zo'n verenigingsleven. Het zijn altijd
1: dezelfde
0: koppen.
1: En dan ondertussen, maar wat ze wel zien is dat er gewoon te weinig mensen zijn die meebouwen aan die wagens, waardoor sommige wijken verdwijnen. Dat heb ik dan wel weer gehoord.
0: Maar je zegt dan op de andere kant, je komt er ook niet echt tussen, zeg
1: nee,
0: maar.
1: Nee, dat is dan weer de andere kant van de medaille.
0: Maar ik moet ook wel zeggen,
1: je moet je voorstellen, dan hebben ze bijvoorbeeld, dan gaan ze daar, kan je kijken, maar je gaat er toch, neemt toch niet zo makkelijk die stap om te gaan.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen, het is ook wel een vak apart hoor.
1: Ja, het is wel
0: de bloemen steken.
1: Het is wel een hele beleving, want ze gaan vannacht zijn ze gewoon doorgegaan. En dan gaan ze zeg maar aan het einde van de ochtend naar bed. En dan doen andere mensen zorgen dat die wagen naar het parcours gaat. En om 2:30 staan ze er.
0: En als je pech hebt, ik ken dus iemand die heeft er wel eens als figurant op gestaan op zo'n wagen. In de smink. Ja, vreselijk lijkt me dat.
1: Ja, en dan is om 12:00 s'nachts het vuurwerk.
0: Ja.
1: Maar dat is veel te laat. Daar zijn de wijken ook niet blij mee.
0: Is dat pas om 12:00 nu?
1: Ja, dat is
0: vroeger veel eerder.
1: Ja, nee, dat is dan om 12:00 s'nachts. Maar die mensen die zijn doof van het hele...
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Het is niet anders, Eliane. Als je naar de Corso gaat of daaraan meedoet, heel veel plezier.
1: Veel plezier.
0: En een heel fijn weekend. Wij zeggen tot volgende week. En geniet van Somber en Homebreaker.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 3e overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 1:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Oog Radio.
4: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Oogsport van zaterdag 5 september 2026. Mijn naam is Wouter van der Made. Ja, en voordat het echt losbarst op de amateurvelden, worden vandaag de laatste bekerwedstrijden gespeeld in de voorronde. Ja, en hoe de Groningse teams ervoor staan, dat hoor je zo meteen. Eén wedstrijd springt er wel echt bovenuit. Dat is Bikwik 1887 tegen Oranje Nassau. En daar zijn we dus uiteraard bij. Vanaf 4:15 hoor je die wedstrijd live op Oog Radio. Ja, en FC Groningen speelt morgen tegen FC Twente. Hoe staat het met de voorbereiding op die wedstrijd? Ja, en de dames van Dr. Anders Vijfje worden sinds kort gecoacht door de bondscoach van het nationale vrouwenzaalvoetbalteam. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En verder praten we hier natuurlijk bij over het laatste sportnieuws, de tussenstanden en hoor je de beste muziek in...
1: Oog Sport.

0: Ja, Don't Go op Oog Radio.
1: Oog Sport.
0: Ja, want we moeten het even hebben over dus dat bekervoetbal wat vooraf gaat aan de start van de competitie in het amateurvoetbal. Ja, hoe zit dat nou precies van de eerste, tweede, derde klasses en verder? Ja, zij spelen dus de afgelopen week 3 wedstrijden in de poolfase. In dus een soort voorselectie voor dus dat noordelijke districtsbekertoernooi. En dat begon natuurlijk afgelopen zaterdag. Dat hebben jullie in de afgelopen uitzending allemaal kunnen horen. En hebben ook alle teams door de week een wedstrijd gespeeld. En dan is vandaag dus de laatste ronde. Sommige teams spelen morgen ook nog. Ja, en dan bepaalt dus het resultaat over die 3 wedstrijden hoe het verder gaat in die bekercompetitie. En dan in de eerste en de tweede klasse gaan de nummers 1 en 2 door naar de volgende ronde. En alle lagere klasses alleen de groepswinnaar. Nou is er natuurlijk altijd een uitzondering. Want uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. En dat is namelijk voor eerste klasse Be Quick. Omdat zij zo ver gekomen zijn in de Noordelijke Districtsbeker afgelopen seizoen, mogen zij meedoen aan de KNVB-beker, het landelijke bekertoernooi. En daar is de eerste voorronde geweest. En dat is niet goed afgelopen voor Be Quick 1887. Want zij konden lang stand houden tegen 3 klassen hoger spelende AFC uit Amsterdam. Maar in de slotfase moesten ze toch het hoofd buigen voor AFC. En werd de wedstrijd dus verloren met 2-0. Ja, dat betekent dat Be Quick gewoon de volle focus kan geven aan de Noordelijke Districtsbeker. En daar komen ze dus ook later vanmiddag voor in actie tegen Oranje Nassau. Een hele leuke wedstrijd. Onze verslaggever Andor, hij is daarbij aanwezig. En vanaf 4:15 hoor je die dus live in dit programma. Maar hoe heeft de andere Groninger teams het gedaan? Het begon dinsdag. GRC Groningen, ja, dat ging niet goed. Verloor met 4-1 van eerste klassers Achilles 1894 uit Assen. Oranje Nassau verloor thuis met 1-0 van tweede klasse Noordse Schut. En Groen-Geel ging in tegen een eigen competitiegenoot Beden met 4-2 onderuit. Na een 4-0 achterkant scoorde Michael de Leeuw nog wel even flink voor Groen-Geel, maar kon natuurlijk niet het resultaat omdraaien. Als we kijken naar de lagere klasses, Omlandia is op doel saldo bijna zeker van de nummer 1 positie. Ze wonnen in Ten Boer met maar liefst 15-0. En Mamio is kanonnenvoer in de districtsbeker na een 9-1 nederlaag tegen SC Leeuwenborg. Afgelopen zaterdag werd met 9-0 verloren van DSC Appingedam. En daarmee is dus het toernooi voorbij. In derde klasse Leeuwenborg ging in dezelfde pool hard onderuit tegen de Oosterparkers, dat een klasse lager speelt. De Oosterparkers wonnen met 5-1. Dan kijken we nog even naar de woensdagavond. Tweede klasse Gorecht verloor de tweede wedstrijd in de poolfase. In Winschoten was eerste klasse WVV met 4-1 te sterk. En SC Stadspark is ook al uitgeschakeld in de Noordelijke Districtsbeker. PKC 83 is daardoor al geplaatst in het toernooi. Want in eigen huis verloor Stadspark de tweede poolwedstrijd met 5-2 van Germanicus uit Coevorde. En eerder werd al dus met 1-0 verloren van PKC. Daar was Andor vorige week bij. En omdat in deze pool van de 3 de eerste 2 doorgaan, zijn PKC en Germanicus al geplaatst. En die spelen vandaag nog tegen elkaar in Coevorde. Maar ja, dat is dus een veredelde oefenwedstrijd geworden.

0: Moeders van de Poel van de Wolf. En Full Moon Ritual. En daarvoor Hathaway met What is Love.
1: Oog Sport.
0: Ja, want FC Groningen speelt morgen in het eigen Euroborg tegen FC Twente. Na de 2-3 nederlaag tegen Fortuna Sittard in de Bommenberenwedstrijd vorige week hoopt SC morgenmiddag de 3 punten wel in de Euroborg te houden. Ja, dat moet dan zonder Ryan Metu, Tariq Mercera en Marco Rente. Zij zitten niet bij de wedstrijdselectie vanwege een blessure.
2: En we hebben een twijfeltje met Pelle. Die heb je vandaag niet op het veld gezien. Ik verwacht dat hij morgen kan trainen.

0: Maar dan moet ik wel een beetje een slag om de arm houden.
1: Ja, dus trainer Dick Le Quim bij de wekelijkse persconferentie. Ja, de inzetbaarheid van Pelle Clement tot nu toe wel de uitblinker van de nieuw aangetrokken spelers is dus nog onzeker. Wat wel zeker is, is met welke selectie de trainer het in ieder geval tot de winterstop moet stellen. Woensdagnacht sloot het transferwindow en dat betekent dat de club geen spelers meer kan kopen of kan laten gaan.
0: Ik vind dat de club uitstekend zaken heeft gedaan op de transfermarkt door jonge talentvolle spelers binnen te halen, door met Pelle ervaring toe te voegen, maar ook door jongens binnenboord te houden die natuurlijk nadrukkelijk in de belangstelling stonden. Dus ik denk dat wij in de speelstijl kunnen variëren. Weliswaar op dit moment achterin een beetje pech met bestuurders, dus daar wat te dun bezet zijn, maar dat is een momentopname. Als iedereen fit is, dan vind ik dat wij een meer dan behoorlijk elftal hebben.
1: Ja, en een van de aanvallende aanwinsten dit seizoen is Jacob Ondrejka, die voor een jaar van Parma gehuurd wordt. En een langdurige blessure hield hem daar een heel seizoen aan de kant. En FC-watcher Joey Keizer vertelde hij wat voor doelen hij heeft bij FC Groningen.
2: Ja, my goals for this year is to get as much confidence back as possible. Because I was a little bit killed with my confidence in Parma. So that's what I want to get back, and then hopefully scoring some goals and making assists and making people think it's fun to see me play and see us play.
1: Ja, dat kon tot nu toe alleen tijdens invalbeurten. Dat is wat de 24-jarige Zweed het de afgelopen tijd van moest hebben.
2: I haven't showed enough what my qualities are, in my opinion.
0: Het valt mij niet tegen hoe Jacob ervoor staat, maar ik zie ook dat dat het nog wel wat tijd nodig heeft in de zin dat hij wel fitter kan worden. En met name wedstrijdfit.
2: Whether I play 20 minutes, 10 minutes, 45, 60, 75, 90, it's up to the coach. But I would try to be as ready as possible when I get the chance.
1: Ja, en hoe FC Groningen gaat spelen tegen FC Twente, dat zullen we morgenmiddag weten. Om 11:15 begint die wedstrijd in de Euroborg. Groningen staat 10e met 6 punten uit 4 wedstrijden. FC Twente staat 8e met hetzelfde puntenaantal, maar speelde vanwege Europees voetbal een eredivisiewedstrijd minder.

0: Can I Watch You, Beyoncé en Pharrell Williams.
1: Oogsport nieuws.
0: Futsal Groningen heeft de eerste wedstrijd in de Eredivisie van het zaalvoetbal gisteravond in eigen huis verloren. Gorinchem was met 6-4 sterk. Ja, Gorinchem nam de leiding, maar door 3 doelpunten van Iska Last kwam Groningen op een 3-1 voorsprong. Maar de gasten kwamen sterk terug en namen de leiding. Werd het 3-4. En met een meevoetballende keeper probeerden de Groningers nog wat te forceren. Gorinchem liep echter uit naar 3-6. En Jaden Sapelute wist nog te scoren voor de Groningen en bepaalde de 4-6 uitstand. Nou, volgende week speelt Futsal Groningen in Eindhoven tegen ZVV. Dan beginnen ook de vrouwen van Dr. Anders Vijfje weer in de eigen sporthal tegen FC Marlijn. Ja, en Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft gisteravond brons gepakt tijdens de Diamond League finale in Brussel. Van Klinken wierp haar discus naar een afstand van 64,66 meter. Van Klinken werd vorige maand in Birmingham nog Europees kampioen dankzij een afstand van 67,67 meter. Bovendien won ze brons bij het kogelstoten. 26-jarige atlete kan dus terugkijken op een geslaagd seizoen. Afgelopen voorjaar verbeterde ze haar eigen nationale record tot 70,99 meter. Daarmee staat ze derde op de wereldranglijst van dit jaar.
1: Oog Sport.

0: Oh. Davina Michel, Nobody is Perfect.
1: Oog Sport.
2: Het geluid van Groningen.
0: Ja, Sven van Dam wordt de bondscoach van het Nationaal Vrouwenzaalvoetbalteam. De coach begint vrijdag aan zijn vierde seizoen als trainer van de vrouwen van Dr. Anders Vijfje. Dat uitkomt in de Voetbal Eredivisie Vrouwen. En vorig seizoen de finale bereikte van de play-offs om het landskampioenschap. Maar hij krijgt er dus een baan bij.
3: Ik was vorig seizoen al betrokken als assistent bij het nationale team. En vanuit daar zeg maar dat Miguel Anders, de technisch manager, mij eind van dit seizoen in de zomerstop benaderd heeft. Van hey, zou je ook hoofdcoach willen worden voor dit seizoen?
4: Heb je er lang over moeten twijfelen om dit te gaan doen?
3: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was het binnen 5 minuten was het, ik ga ervoor.
4: En wat voor gevoel kreeg je daarvan?
3: Ja, het is enorm trots natuurlijk. Ik bedoel, het is een erebaan om met de beste speelsters van Nederland te mogen en gaan werken.
0: Ja, aldus Van Dam in gesprek met onze verslaggever Willem Poppes. Ja, ondanks zijn aanstelling als bondscoach kan Van Dam zijn seizoensvoorbereiding met de studentenzaalvoetbalsters gewoon voortzetten.
3: Ik mag vanuit de KVB ook nog bij de club actief blijven. Dus ook bij Dr. Anders Vijfje Vrouwen 1 zal ik dit seizoen nog de hoofdtrainer zijn.
4: Is dat een lastige combinatie? Zoals waar kan ik me voorstellen?
3: Voor mij niet. Ik sta het liefst elke dag in de zaal. Dus dat was ook wel dat ik blij was dat ik het mocht blijven doen. Zeg maar, omdat het aantal activiteiten bij Oranje nog niet zo is dat je er elke week vol mee staat. Dus ja, ik ben heel blij dat ik zoveel in de zaal mag staan. Daar sta ik het liefst.
4: Je zegt, ik sta het liefst in de zaal. Wat maakt zaalvoetbal nou, ook als je het vergelijkt met normaal voetbal, zo mooi?
3: De dynamiek van het spel, de verantwoordelijkheid die iedereen binnen het team draagt. Kijk, je bent met 4 spelers op het moment en een keeper. Op het moment dat er iets gebeurt, heeft het gelijk gevolgen. Iedereen moet voor elkaar bokje staan. De intensiteit. En ik zeg wel eens, de zaal ligt niet. Dus op het veld kan je nog een keer een mannetje lopen wat niet opvalt. Als je in de zaal een mannetje laat lopen en er niet achteraan gaat, ja, dan ligt hij vaak in het netje.
0: Ja, vrijdagavond start het seizoen voor Dr. Anders Vijfje met een thuiswedstrijd tegen FC Marlène. Vijfje trapt af om 9:05 in het ACLO Sportcentrum. En die wedstrijd is gratis te bezoeken.

0: de nieuwe Beginner's Minds. Als ik het goed heb, hè, Rijn?
1: Ja. Simple Minds.
0: Simple Minds, ja, precies. Ja, het is ook een sportprogramma, geen muziekprogramma. In ieder geval, muziek op ook radio. Nee, we gaan in ieder geval naar waar we hier gewoon goed in zijn, namelijk sport. En dat is namelijk de wedstrijd van vandaag. Bikwik 1887 tegen Oranje Nassau op de Essenberg. Ja, en aan de lijn hangt zoals altijd verslaggever Andor Heij.
2: Ja, de wedstrijd staat op het punt te beginnen. Het is voor Oranje Nassau de laatste wedstrijd in de poolfase van de beker. En voor Bikwik is het de tweede wedstrijd in die poolfase. Nou, uitgangspunt is duidelijk. Wanneer Oranje Nassau hier wint, is Oranje Nassau door met Noordse Schut. En ligt Bikwik er na twee speelrondes al uit. Want Oranje Nassau won eerder van Raptin en verloor van Noordse Schut. Allebei met 1-0. En Bikwik verloor de eerste wedstrijd ook van Noordse Schut met 1-0. Nou, mocht Bikwik hier winnen, dan is de kans groot dat ze doorgaan. Maar dan heeft Oranje Nassau ook nog een minieme kans. Maar dat is dan weer afhankelijk van de wedstrijd Raptin tegen Noordse Schut. Wanneer Raptin die wedstrijd zou winnen, dan... even wachten, nee, dan die kunnen ze ook zelfs nog verliezen. Dan, maar als Raptin dan weer van Bikwik wint, dan zou Oranje Nassau op basis van doelsaldo door kunnen. Maar goed, dat is allemaal eventjes afwachten. Maar stel, als Raptin nou wint van Noordschut, dan is het ook weer heel anders. Maar goed, we gaan het even afwachten. De wedstrijd is net begonnen, nou, een minuutje dus. En ja, de stand is natuurlijk nog altijd 0 tegen 0.
0: Ja, dankjewel Andor. Nog even snel hoor, Andor. Want als we het hebben over de andere teams in de Groningse teams in de Noordelijke Districtbeker, dan is het niet heel positief, toch?
2: Dat weet ik niet. Ik weet dat Stadspark is in ieder geval al uitgeschakeld. Maar PKC 83 is door. En voor de rest weet ik het eigenlijk nog niet. Vandaag en morgen komen natuurlijk in ieder geval de eerste en tweede klasses in actie. Want ik heb niet echt bijgehouden van welke clubs uit de lagere regionen het goed doen. Ja, Italian Boys die met een bijna 25 jaar weer met een standaard team in de beker zit. Die hebben de eerste wedstrijd met 8-0 en de tweede met 3-0 gewonnen. En dat is toch wel een verrassend spelen in de vijfde klasse. En dat zou meteen al een mooi succesje voor ze zijn als ze die knock-out fase van de districtsbeker weten te halen. Want dat gebeurt na de poolfase. Bij de eerste en tweede klasses gaan de eerste twee door. Bij de derde klasses en lager gaat alleen de nummer 1 door.
0: Kijk, hartstikke goed. Dankjewel Andor. Straks meer over deze wedstrijd.

0: Diana Rounds, Sugar Babes.
1: Oog Sport.
0: Ja, en wij gaan weer terug naar de Essenberg, naar Bikwik 1887 tegen Oranje Nassau, Andor.
2: En daar is het net 1-0 tegen 0 geworden voor Bikwik 1887. Dat was Guus Broekema die de bal in het hoekje prikte. Dat was een hele mooie aanname van Robin van Koten. Die stuurde Broekema weg. Nou, er was nog even een botsing. Broekema bleef op de been. En hup, heel mooi in het hoekje achter doelman Stijn Baakhuis van Oranje Nassau. En zo staat Bikwik hier op een 1-0 voorsprong. Terwijl daarvoor was Oranje Nassau echt heel dichtbij, was een voorzet van de rechterkant. En dan was het Rick Wiersma, ooit hier ook bij Bikwik gevoetbald. Komt uit Bedum, maar zijn hele jeugd hier gespeeld. Die de bal net naast het doel kopte van Bikwik. En dat doel wordt verdedigd door Ties Bos en niet door Owen van Dijk. Even naar de klok kijken, 9 minuten gespeeld. Bikwik staat voor 1-0.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money. Dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Je luistert naar het tweede uur van Oogsport op zaterdag 5 september 2026. Mijn naam is Wouter van der Made en de laatste bekerwedstrijden worden gespeeld voordat het competitievoetbal weer begint. En een van die wedstrijden is Biekwik 1887 tegen Oranje Nassau. En op de Essenberg staat onze verslaggever Andor Heij.
7: Ja, het is hier nog altijd 1 tegen 0 voor Biekwik 1887 na de 17 minuten spelen. Na dat doelpunt niet veel gebeurd en Biekwik dus voor.
6: Ja, en ook gaan we straks even bellen met onze FC-watcher Joey Keizer. Want morgenmiddag speelt FC Groningen in de Euroborg tegen FC Twente. En verder praat je natuurlijk bij over het laatste sportnieuws en hoor je de beste muziek in...
2: Oog Sport.
6: Maar eerst terug naar Andor bij Biekwik tegen Oranje Nassau.
7: Nog altijd 1 tegen 0 voor Biekwik 1887 na 18 minuten spelen. Maar ja, de beide ploegen doen niet echt heel veel voor elkaar onder. Biekwik was er nog een keertje bijna door, al opnieuw via Broekema, maar die werd toch op het laatste moment gestuit door de Oranje Nassau-defensie. En dan ON hebben dus na 6 minuten ook al een goede kans gezien. Kopbal van Rick Wiersma, die maar net naast ging. En het was 2 minuten later, dus Guus Broekema, ja, die echt na lang blessure leed ook weer terug is. Ik was daar vorig seizoen bij, de wedstrijd tegen HFC 15 was een bekerwedstrijd. Hij zou uithalen en hij deed dat niet. En ja, hij had weer van alles afgescheurd. En hij was ook al net terug weer van een blessure. En toch knap dat hij je toch weer weet op te brengen om hier weer te staan. En hij wordt er ook meteen mee beloond door een doelpunt. Terwijl bijna van Cote in stelling gebracht werd door Matthias Jones, een van de nieuwelingen bij Biekwik. Die komt van Hogeveen en heeft ook nog in het verleden bij FC Groningen gespeeld. En heeft ja, een hele tour door Zuid-Amerika heen gemaakt en heeft daar bij diverse clubs gespeeld. En dan ook nog even Biekwik, Geert-Jan Nieuwes. Ja, die naam heeft de oplettende luisteraar nog niet gehoord. Die zou dit seizoen weer beginnen, maar die blijkt zo druk met zijn baan te hebben dat hij ja, niet meer bij de selectie van Biekwik zit en dit seizoen dan ook niet in actie komt. Of ja, misschien wel. Ik heb de details ontbreken bij mij nog, maar hij zou het te druk hebben met zijn baan en heeft ook in de hele voorbereiding en ook in de beker nog niet gespeeld. En dan ook doelman Frank Schilstra, die zou om persoonlijke redenen gestopt zijn. Nou, dat is ook wel een redelijke aderlating bij Biekwik. En ja, Owen van Dijk wordt dus nu de eerste doelman. De tweede doelman, Ties Bos, die staat er bij Biekwik in. Nou, tot zover alle weetjes eventjes. In die tussentijd niet veel gebeurt. Terwijl Biekwik nou aan de rechterkant er toch door probeert te komen. Maar de Oranje zou defensie weet die bal af te stoppen. Bijna 20 minuten gespeeld. Stand hier tussen Biekwik 1887 en Oranje zou is 1-0.
6: Ja, dankjewel Andor. Deze wedstrijd is voor de rest gewoon deze hele uitzending live te volgen op Oog Radio. Straks dus meer over Biekwik 1887 tegen Oranje Nassau. Kijken we ook even naar de andere wedstrijden die nu gespeeld worden. Waaronder Germanicus tegen PKC 83. Ja, het is een veredeld oefenpotje geworden, want zowel Germanicus als PKC 83 zijn al verzekerd van deelname aan de volgende ronde. Ja, toch een veredeld oefenpotje waarin PKC 83 het niet verkeerd doet. Kwam in de tweede minuut al op 1-0 voorsprong dankzij Rob Schokker. In de 20e minuut maakte Germanicus nog de 1-1, maar dankzij Justin Mulder en Arnoud Bentum staat PKC 83 op dit moment voor met 1-3. Dan is er ook gescoord bij de wedstrijd de Knickerbockers tegen Zuidhoorn. In de 41e minuut kwam de Knickerbockers op 1-0. Ook Helpman tegen ONR, daar maakte Jan van Es in de 20e minuut de 1-0 voor de voetballers dus. Ook op de Essenberg. En dan hebben we nog dat andere Biekwik, het zaterdagteam van Biekwik 1887, dat aan een punt genoeg had tegen Fit Boys voor de volgende ronde van de beker. En dat is gelukt. Hoewel Fit Boys in de 19e minuut nog op voorsprong kwam, was het Nout Schreuders van Biekwik 1887. Dus het zaterdagteam dat uitkomt in de derde klasse, die zorgde voor dat benodigde punt. En zij dus doorgaan naar de volgende bekerronde.
2: Oogsport. U hoort wat wij zien.

0: Ja, Crying at the Discotheek van Elkezar.
1: Oog Sport.
0: Maar wij gaan snel terug naar de Essenberg, naar Bikwik 1887 tegen Oranje Nassau. Andor.
2: 28 minuten gespeeld, stand nog altijd 1 tegen 0 voor Bikwik 1887. Een aanval vanaf de rechterkant, maar wordt geblokt door de OM-defensie. En Bikwik houdt er wel een corner aan over. Ja, 28 minuten gespeeld. Dat is eigenlijk sinds dat doelpunt van Guus Broekema. En dat is inmiddels al 20 minuten geleden eigenlijk geen moer meer gebeurd. Het spel golft een beetje op en neer. Niet aan te geven wie het sterkste is. Ja, Oranje Nassau vorig seizoen natuurlijk ook eerste klasse. Ja, toch heel onverwacht nog gedegradeerd. Maar ik ga even kijken, die corner van Bikwik die gaat eraan komen. Nou, ik zie Guus Broekema zoals altijd verdedigen mee naar voren. Gaat hij toch kort mee? Hij gaat toch lang de lucht in. En de verdediging van Oranje Nassau. Volgens mij was dat zelfs aanvaller Ruando Martina die bal wegwerkt. Nou, een worstelpartij en een ingooi voor Oranje Nassau. Maar zoals gezegd, niet veel meer gebeurd. En dan even ook Oranje Nassau. Ja, dat had een puntje in diverse wedstrijden. 5 wedstrijden lang een puntje nodig om erin te blijven achteraf. Maar dat is er niet gelukt. Verloren alles en... ja, dat is toch wel heel bijzonder, want Oranje Nassau is toch, was altijd de toonaangevende zaterdag voetbalvereniging in de stad. En de laatste jaren gewoon stabiele eerste klasser. En dat ON dan toch voor het eerst sinds deze eeuw was het degradeerde naar de tweede klasse. Maar trouwens een hele mooie klasse met daarin ook Gorecht uit Haren. Nou, GSC Groningen bijvoorbeeld, we hebben een forward. En de sportclub Stadspark, nou, dus toch wordt het aardig, de 6 clubs uit Groningen erin, dus aardig wat deurlies. En dan nog Beden, Winsum, Pijzen, nou, de Grijpskerk, ligt allemaal naast de deur. Die club is nog steeds eerste klasse, eindigde vorig jaar derde. Ze speelde nog na competitie voor promotie, maar moesten meerdere erkennen in Dato. En in die eerste klasse speelt die club onder andere met PKC, terwijl nu Guus Broekema weer weggestuurd. Nee, dat is Kees... komt in van Koten, maar die wordt toch van de bal gezet. Was even dreigend voor Bikwik. Bikwik dus met PKC 83 en Velocitas in de eerste klasse. Met onder meer ook een WVV uit Winschoten. En dus dat is ook een mooie klasse voor de Groningers. Kijk hoor, we zitten nu 32 minuten onderweg. En de stand is nog altijd 1 tegen 0 voor Bikwik.
0: Ja, dank Andor. Gaan we nog even naar wat andere sporten kijken. Want zowel Donar als Gijs zijn aan hun oefencampagne begonnen voor het nieuwe seizoen. Donar dat afgelopen zaterdag in Wildervank speelde tegen Hot Pepper Heat. Ja, daar natuurlijk wel won. Dat was ook wel de verwachting. Donar won met 109 tegen 82. En vanavond spelen zij in Emmen hun tweede oefenwedstrijd. En dan ook voor het eerst tegen een tegenstander uit de B-Next League. Namelijk de Belgen uit Mechelen komen op bezoek. Kangaroos Basket Mechelen is de tegenstander vanavond om 7 uur... in de sporthal Angerslo in Emmen. Want Donar gaat tijdens de oefencampagne de provincie in. Of de regio moeten we eigenlijk zeggen. Want ook Drenthe hoort bij het gebied van Donar. Zo wordt zondag 20 september nog een wedstrijd gespeeld tegen Assen. En dan wacht de eerste test voor Donar volgende week zaterdag 12 september. Dan om 4 uur spelen zij in Zwolle tegen de Landstede Hemmers om de Supercup. Hè, dus de winnaar van de beker tegen de landskampioen. En dat is een eerste test voor dus Jason DeRusso en zijn nieuwe team. En dan Gijs Groningen, de ijshockeyers, die speelden ook hun eerste oefenwedstrijd. En die speelden zij gisteren tegen HSV Hamburg. En daar gingen ze met 6 tegen 5 tegen onderuit.

0: Call Me. Ja, op Oog Radio. En wij gaan contact proberen te leggen met Andor Heij. Want hij staat op de Essenberg bij de wedstrijd Bikwik 1887 tegen Oranje Nassau. Andor.
1: Ja, het is net 2-0 geworden voor Bikwik 1887. Robin van Koten. Die maakte de treffer. Wat mooi voorbereidend werk van, kijk, de nummer 18, dat is Bram Duikers aan de linkerkant. En Robin van Koten, die al eerder een aardig kansje had gekregen, die schoot de bal onberispelijk raak. Dat gebeurde na 41 minuten. Bikwik begon ook al wat sterker te worden de laatste tijd. Was eerst de Bakker die een mooie inzet had, maar een net zo mooie redding van Stijn Barkhuis. Volgens was Van Koten die haalde uit en die bal werd nog net geblokt door de Oranje Nassau defensie. Dus ja, de druk van Bikwik was al een beetje aan het toenemen. En die aanvalsdrift wordt dus nu beloond in de 41ste minuut door dat doelpunt van Robin van Koten. We hebben 42 minuten gespeeld en stand hier 2-0 voor Bikwik.
2: Oogsport nieuws.
0: Ja, liefhebbers van de Oosterse vechtsporten kunnen morgenmiddag van alles over deze tak van sport zien en leren in Forum Groningen. Het evenement heet Kiekemag en dan staat mag in dit geval voor een afkorting van Martial Arts Groningen. Demonstratieteams van 12 Groninger vechtsportscholen laten op korte en actieve... attractieve manier diverse aspecten van hun vechtsport zien. Kiekemag wordt officieel geopend door wethouder Jalte Haan. En het evenement is morgen van 12 tot 2:30 gratis te bezoeken in dus Forum Groningen. Ja, voorafgaand aan het duel van FC Groningen en FC Twente morgenmiddag gaan leden van Kids United collecteren. Het duel begint om 12:15 en de voetballers van Kids United, de door de FC geadopteerde G-voetbalclub, zorgen voorafgaand en in de rust van het duel ook voor entertainment, zoals een penalty shootout. Leden van Kids United collecteren bij alle ingangen. De vereniging is onlangs met een nieuw project gestart, Power Chair Voetbal. Hierdoor kunnen ook kinderen die rolstoelgebonden zijn lekker voetballen. En met een donatie draagt de FC-supporter bij aan de aanschaf van de kostbare powerchairs, maar ook aan de aanschaf van speciale ballen en doelen.
2: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: somber en homewrecker op Oog Radio.
1: Sport, Eredivisie.
0: Ja, en de afgelopen woensdagnacht sloot de Nederlandse transfermarkt. Dat betekent dat de Nederlandse clubs in ieder geval geen spelers meer mogen kopen. Wel verkopen, maar dan alleen aan een land waar de transferwindow nog open is. Maar over het algemeen geldt dat de selecties nu bekend zijn met welke spelers het de trainers in de Eredivisie hebben moeten doen. In ieder geval tot dus die winterse transferwindow die in januari weer gaat beginnen. En ook FC Groningen heeft in de dagen voor het sluiten van die transferwindow nog wel wat dingen gedaan. Niet ontzettend veel, want de bekende spelers waren al binnen. Maar vanwege een ernstige blessure bij derde doelman Rijk Jansen heeft FC Groningen een nieuwe derde keeper aangesteld. En dat is doelman Pelle Boefink. De 28-jarige Boefink komt transfervrij over van het Duitse Greuther Fürth en tekent voor 1 seizoen in de Euroborg. Hij is geen onbekende in Groningen, want tussen 2017 en 2019 speelde hij bij Jong FC Groningen. Daarna was hij vooral actief in clubs in Duitsland. En ook heeft FC Groningen afscheid genomen van Noam Emmeran. Dat contract is dus per direct ontbonden. De 23-jarige Franse aanvaller stond 3 seizoenen onder contract in de Euroborg, maar speelde slechts 22 keer en kwam dit seizoen nog geen enkele minuut in actie. Emmeran had nog een contract voor een jaar. FC Groningen leende hem vorig seizoen tijdens de winterse transferperiode uit aan FC Emmen. Emmeran kwam 3 jaar geleden over van Manchester United onder 21. En in 22 wedstrijden voor FC Groningen stond Emmeran slechts 2 keer in de basis en maakte hij 1 doelpunt en gaf hij 1 assist. Ja, 1 hele belangrijke assist was het wel. Het was namelijk de assist op Tom van Bergen dat FC Groningen in de race hield voor promotie weer terug naar de Eredivisie. We weten het allemaal nog wel. Velsen Zuid, de bolletje gaat erin! En Tom van Bergen die dus Groningen in leven hield. Noam Emmeran die dus na 3 seizoenen afscheid neemt van FC Groningen. Ja, en Dick Lukien noemde het al bij de persconferentie. Het grootste transfer was misschien wel het behoud van een aantal belangrijke spelers. FC Groningen verlengde namelijk meer dan een week geleden het contract van David van der Werf. Dat is opgewaardeerd en verlengd. De 21-jarige creatieve middenvelder uit de eigen jeugdopleiding staat hierdoor tot medio 2030 onder contract. En misschien nog wel belangrijker, het verlengen van het contract van Tijmen Blokzijl tot 2028. De 21-jarige aanvoerder verlengt zijn contract dus met een jaar en ligt dus tot medio 2028 vast bij de club. Blokzijl speelde al 111 officiële wedstrijden voor FC Groningen. De centrale verdediger maakte daarin 2 doelpunten, gaf 2 assists. Boekzel werd aan het begin van het seizoen door trainer Dick Lukien aangewezen als aanvoerder, omdat Stijn Racing door een blessure niet meer beschikbaar was. En ondertussen is Racing ook vertrokken naar AZ. En daardoor blijft Blokzel dus voor de rest van het seizoen de aanvoerder van FC Groningen.
1: Oog Sport.

0: The Cure en Friday I'm in Love. Ja, op Oog Radio. Ja, wij gaan weer naar de wedstrijd van vandaag. Want zometeen begint de tweede helft bij Bikwik 1887 tegen Oranje Nassau. Of heb ik dat onjuist, verslaggever Andor Heij?
1: Ik verstond niet goed wat je zei, want ik hoorde een grote kraak even bij doorschakelen.
0: Of er alweer gevoetbald wordt bij jullie, want de tweede helft staat op het punt van beginnen.
1: Jullie staan op het veld en de aftrap die kan elk moment beginnen. Stand nog altijd 2 tegen 0 voor Bikwik. Maar ja, dat is makkelijk, want in de rust kan natuurlijk niet gescoord worden. Wel even een nieuwtje dat de andere wedstrijd in deze pool tussen Raptin uit Koevoorde tegen Noordschut, die is gewonnen door Raptin met 3 tegen 2. En dat betekent dat Raptin en Noordschut dat Raptin dus nu 3 punten heeft, maar die speelt dus nog tegen Bikwik en Noordschut heeft 4. Een en ander betekent wel, als de Oranje Nassau dus deze wedstrijd verliest of gewoon zeg maar niet wint, dan is het uitgeschakeld. En dan gaan Bikwik en Raptin dus komende dinsdag uitmaken wie er dan doorgaat. Alhoewel, dan zeg ik wel, met een gelijkspel ligt Oranje Nassau er ook uit. Maar dat ga ik nog eventjes verder uitrekenen hoe dat zit. Want volgens mij maken ze dan toch nog een minim kansje als dan Bikwik en Raptin ook tegen elkaar gelijk spelen. En dan gaat het erom wie maakt de meeste doelpunten. Wel, Bikwik hier even weer gevaarlijk opdoken voor het doel van ON. Maar Kees van Kooten, die kon er net niet bij. En de Oranje Nassau defensie die je kan opruimen. Nou, de eerste helft dus in het begin gelijk op. De bal van Rick Wiersma, die tegen de paal kopte. Vervolgens was het dus Guus Broekema, die op aangeven van Robin van Kooten de 1-0 maakte. Nou, toen begon Bikwik de laatste deel van de eerste helft wat op te komen. En dat werd beloond door een doelpunt van Robin van Kooten na 41 minuten. En zo staat het hier nog altijd. Dus 2 tegen 0 na 46 minuten spelen.
0: Ja, dank Andor. Straks meer over deze wedstrijd. Kijken we ook even naar de andere wedstrijden van vandaag. PKC 83 speelde uit tegen Germanicus. Wedstrijd om 2:30 begonnen. Ja, en die heeft PKC 83 dus gewonnen met 3 tegen 1. 3 doelpunten. Rob Schokker, Justin Mulder en Arnoud Bentum. Het was een wedstrijd waar het eigenlijk helemaal nergens om ging. Want zowel Germanicus als PKC 83 zijn al verzekerd van de volgende ronde. Ja, en dan hebben we ook nog de wedstrijd tussen de Knickerbockers en Zuidhoorn. 2:45 begonnen. Ja, en die lijkt ook zo goed als klaar, al dan niet gespeeld. De Knickerbockers met 2-0 gewonnen. Werner Roorda in de 41ste minuut en vlak voor de 90ste minuut. Kai Mulder dus met de 2-0 voor de Knickerbockers. Dan Helpman, die andere bewoner van de Essenberg. Jan van Essen in de 20ste minuut zorgde voor de 1-0 tegen ONR. En het andere Bikwik, het zaterdagteam van Bikwik 1887, speelde van middag al om 1 uur tegen Fit Boys. En Bikwik had aan een punt genoeg om zich te verzekeren van de volgende ronde. En dat is gelukt. Want hoewel Fit Boys in de 90e minuut op een 1-0 voorsprong kwam, was het Nout Schreuders die in de 50e minuut de 1-1 maakte. En dat is ook direct de eindstand. Bikwik 1887 dus het zaterdagteam door naar de volgende ronde van de beker. Oh.

0: In the Air Tonight van Phil Collins.
1: Oog Sport.
2: Het geluid van Groningen.
0: Ja, want deze middag zijn wij live aanwezig bij de bekerwedstrijd tussen Biekwijk 1887 en Oranje Nassau. Ja, Andor lijkt Oranje Nassau toch wel tegen een vroegtijdige uitschakeling op weg te zijn in de bekertoernooi, of niet?
3: Dat klopt, er staat nog altijd 2-0 voor Biekwijk. Maar Oranje Nassau legt zich daar niet bij neer. Want we hebben 3 kansen gezien. Allemaal voor Guendo Martina, de aanvaller van ON. De eerste werd gestopt volgens mij door de doelman van Biekwijk, Tiesbos. Vervolgens kopte Martina na een corner net naast. En dat ging ook weer via een speler van Biekwijk. En na de volgende corner was Martina weer kansrijk. Maar opnieuw was Tiesbos, de doelman van Biekwijk, te sterk. En zo blijft het 2-0 voor Biekwijk. Maar goed, de kansen zijn er dus wel voor Oranje Nassau. En nou, omdat via Benjamin Cissé weer op avontuur gaat. Maar wordt van de bal gezet door Patrick Helbig van Biekwijk. En Biekwijk via Matthias Jones, jawel, dus ex-FC Groningen. Die is overgekomen van Hogeveen. Die speelt hier bij Biekwijk ook om een begin te maken met zijn trainerscarrière. Want hij gaat hier ook de jeugd van de jeugdelftal van Biekwijk trainen. We hebben 54 minuten gespeeld. De eerste kans is in deze wedstrijd, in deze tweede helft bedoel ik, voor Oranje Nassau. Maar Biekwijk staat voor, 2-0.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Goedemiddag, je luistert alweer naar het laatste uur van Oogsport van zaterdag 5 september 2026. Mijn naam is Wouter van der Made. De laatste bekerwedstrijden worden gespeeld voor het competitievoetbal weer van start gaat. Een van die bekerwedstrijden is Pickwick 1887 tegen Oranje Nassau. Ja, Oranje Nassau dat een overwinning nodig lijkt te hebben. Maar op de Essenberg lijkt het vooral onderweg naar een vroegtijdige uitschakeling in dit bekertoernooi. Klopt dat, Andor?
6: Dat klopt, staat hij nog altijd 2-0 voor Bickwick 1887. De Oranje Nassau storm direct na rust is een beetje geluwd. We hebben zelfs een afgekeurd doelpunt van Bickwick gezien wegens buitenspel. Stand hier na 62 minuten spelen nog altijd 2-0.
5: Ja, en verder praten we hierbij over het laatste sportnieuws en hoor je de beste muziek in ieder geval tot 5:30 in
1: Oog Sport.
5: Maar eerst terug naar Andor bij Bickwick tegen Oranje Nassau. Andor.
6: aanval van Bikwik nu. Guus Broekema die kon net niet bij die bal. En die gaat dus corner, 63 minuten inmiddels. 2-0 voor Bikwik door die doelpunten van Guus Broekema en Robin van Koten voor de pauze. Nou, zoals ik net al zei, van dat Oranje Nassau stevig uit de kleedkamer kwam met drie aardige kansen van Ruwendo Martina. En, maar die gingen alle drie niet in een hele korte tijd. Nu een hoekschop voor Bikwik. Ik zie niet wie hem neemt, maar het zal Jesper de Bakker zijn. Die draait hoog het strafschopgebied in en wordt net naast gekopt. En dat was weer van de verdediger Hugo Stoker, die altijd met dit soort situaties mee naar voren komt. Nou, behoorlijke kans, de eerste grote kans voor Bikwik na de pauze via die kopbal van Hugo Stoker. Maar de stand blijft hier 2-0 voor Bikwik. One.

0: Prince. Ja, hij doet niet graag Prince onderbreken, maar het doen het wel. Want er is gescoord bij Oranje Nassau op bezoek bij Bikwik 1887. Andor.
1: Ja, en wat voor een doelpunt. Prachtig in de bovenhoek van Ruendel Martina. En die speelt het in het oranje bij Oranje Nassau. En daardoor is het hier 2-1 geworden. Het was al bijna 3-1 daarna direct. Want het was Guus Broekema, die kopte de bal op de paal namens Bikwik. Maar Oranje Nassau dus terug in de wedstrijd, staat hier 2-1.

0: Kensington en Living Four.
1: Oog Sport.
0: Wij gaan weer terug naar de Essenberg, waar net gescoord werd. Daardoor moesten we Prins even vroegtijdig afbreken. Laten we snel schakelen naar Andor Heij, aanwezig bij die wedstrijd.
2: Ja, dat was een heel mooi doelpunt van Ruendel Martina. Na 67 minuten kreeg die bal op de rand van het strafschopgebied aangespeeld. En joeg hem onverbiddelijk in de bovenhoek achter Ties Bos, de doelman van Bikwik. En terwijl Owen nu weer een aanval is, maar Pim Veltink is dat denk ik die bal van corner verwerkt. Maar goed, direct daarna was Guus Broekema dicht bij zijn tweede van de middag. Maar hij kopte dus op de paal, zodat het 2-1 voor Bikwik bleef. Nou, deze corner gaan we eventjes meenemen. Er zijn wat wissels geweest. Bij Oranje Nassau zat Quinten Kruisinga, de topscorer van Stadspark vorig jaar. Die is ingevallen. En dat deed hij voor Benjamin Cizé. Daar komt die corner wat hoog ingebracht. En achterover gekopt door een verdediger van Bikwik. Maar kan hij opnieuw ingebracht worden. En weer even terug van Owen op het Bikwik-doel. Nu ook niet echt heel goed uitverdedigd door Bikwik. Zodat Oranje Nassau hier weer kan uitverdedigen. Met Mark Bloeming. Nu zijn we weer helemaal aan de andere kant. En moet Donald Stijn Baakhuis die bal nu maar eens even gaan wegwerken. Want daar dreigt een Bikwik omsingeling te ontstaan. Nou, het is even een grondgevecht hier. Het gaat eventjes raap heen en weer. Oranje Nassau in balbezit. Dan Bikwik weer in balbezit. En nu is er eindelijk eventjes wat te rust. En kan Oranje Nassau aan de rechterkant opbouwen. Aan de rechterkant wordt nu de achterlijn wel of net niet gehaald, wel gehaald. Kan die bal voorkomen? Nee, kijk, Wiersma nu aan de bal, brengt hij in. En de keeper krijgt hem niet onder controle. En hoe krijg je hem eroverheen, zeg? Dat is echt ongelooflijk. Ik heb even niet gezien of dat aan Martina of Kruisinga was, die bal. Het wordt ingefluisterd dat Wendel Martina die bal erover tikte. Hij kreeg die bal zelf niet onder controle. Toen moest Ties Bos die bal van Bikwik natuurlijk hebben, maar die laat hem los. En Wendel Martina eigenlijk gewoon voor een leeg doel. Ja, hij moest hem scheppen, zeg maar, die bal. En die vloog eroverheen. Nou, Bikwik ontsnapt hier aan de gelijkmaker. 76 minuten gespeeld en Bikwik nog altijd voor met 2-1.
0: Ja, dank Andor, komen we zo bij je terug. Eerst nog even kijken naar wat andere wedstrijden. PKC 83 die heeft vandaag met 1-3 gewonnen van Germanicus door doelpunten van Arno Bentum, Justin Mulder en Rob Schokker. Ja, en het was niet echt een wedstrijd waar het nog ergens om ging, want zowel Germanicus als PKC 83 zijn al verzekerd van de komende bekerronde. Nog even de andere Groninger teams die we nog niet benoemd hebben deze uitzending. GVV Rapiditas heeft op bezoek bij ACV 2 met 2-6 gewonnen. Leeuwenborg verloor met 1-2 van DVC Appingedam. Dan hebben we de Knickerbockers tegen Zuidhoorn. Dat is 2-0 geworden door doelpunten van Werner Roorda en Kai Mulder. VV Helpman tegen ONR is uiteindelijk 2-2 geworden. En DZOH tegen Groen-Geel is om 3 uur begonnen. Zou dus nu afgelopen zijn. Is met 1-0 met 1-0 gewonnen staat hier. Nou, dat klopt niet helemaal met de doelpunten. 1-1 is wat het laatste doorgegeven is. Rob van der Leij opende de score, gevolgd door Tim Aasman van DZOH. Daarna nog 2 gele kaarten aan die kant. Nog geen finale score ingevuld op de website waarop we dit allemaal volgen, maar het lijkt daar in ieder geval 1-1 geworden te zijn. Achilles 1894 tegen Forward GSAVV. Ja, dat is hier vlak om de hoek. Ook daar een grote score van Achilles. In ieder geval in de 81ste minuut maakte Achilles daar de 5-0. En dan nog Bikwik 1887. Het zaterdagteam had aan een gelijkspel genoeg tegen Fit Boys om de volgende ronde van de beker te bereiken. En dat is gelukt. Eerst kwam Fit Boys nog wel op voorsprong, maar in de 50ste minuut was daar Nout Schreuders. Bikwik 1887 zaterdag, dus door naar de volgende bekerronde.
1: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: alweer 22 jaar oud. Dit nummer van Keen, This Is The Last Time.
1: Oog Sport.
2: Het geluid van Groningen.
0: Radio. Ja, dat geluid komt deze uitzending voornamelijk vanaf de Essenberg. Dat is namelijk Bikwik 1887 tegen Oranje Nassau. En bij de wedstrijd aanwezig verslaggever Andor Heij.
3: 86 minuten gespeeld, stand nog altijd 2-1 in het voordeel van Bikwik. Dat tegen 10 man speelt op dit moment, want Quinten Kruisinga die heeft een spelbederfde tijdstraf van 10 minuten gekregen. Nou, die zit er bijna op. En Bikwik weet dus nog niet te profiteren. Was Alain Ravenau, dat is de trainer van, of de zoon van de trainer van Bikwik, die is meegekomen van Roden. En die kreeg een enorme kans, maar die schoot die bal voorlangs. Was wel een beetje een moeilijke hoek, maar enorme mogelijkheid. En zo blijft het hier 2-1. En als het zo blijft, dan moet Bikwik hier dinsdag wel winnen van Raptin. Want het dan, als iedereen hetzelfde puntenaantal heeft, gaat men naar doelsaldo kijken, is dat ook hetzelfde. Dan gaat men naar het aantal gescoorde doelpunten kijken. En dan heeft Raptin er dus 3 gemaakt en Bikwik tot nu toe 2. Nou, een voorzet. Bikwik bal gaat voor iedereen en alles langs. En zodat Oranje Nassau met Stijn Barkhuis de een uitgrap krijgt. Dan wordt nog eventjes gewisseld. Nee, er wordt niet gewisseld. Quinten Kruisinga die mag weer spelen. Nou, Oranje Nassau nu ook weer met 11. Bijna 88 minuten gespeeld. En een spannende slotfase dus nog. Met een voorsprong voor Bikwik. 2-1.
0: Ja, dat misschien nog even uitleggen aan de luisteraars die dat nog niet weten. Wat is nou die regel rondom spelbederf? Is vorig seizoen al geïntroduceerd in de bekercompetitie. Maar als een speler voor spelbederf dus een gele kaart krijgt, dan moet het 10 minuten naar de kant en mag pas daarna weer meedoen. Dus niet alleen een gele kaart, maar ook nog eens een tijdstraf dus van 10 minuten. Wat deze regel geldt dus in de bekercompetities.
1: Oog Sport Nieuws.
0: Ja, de provinciale staten lijken unaniem voorstander van het principebesluit om 15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwe ijsvoorzieningen op Kardingen. Geen van de statenpartijen verzette zich nadrukkelijk tegen het voorstel. En vrijwel alle fracties waren positief over de plannen. Maar pas als de gemeente begin 2028 een compleet plan op tafel legt, volgt een definitief besluit over de bouw. Daarna moet de gemeente een definitief inhoudelijk en financieel plan indienen bij de provincie. En pas als aan alle voorwaarden is voldaan, gaat er definitief 15 miljoen euro van de provincie naar het nieuwe Kardingen. En de vrouwen van FC Groningen hebben zich versterkt met de 29-jarige vleugelaanvaller Aise Gums. Gums komt over van het Griekse Panathinaikos. Gums is een international van Aruba. Daar werd zij geboren, maar verkaste op jonge leeftijd al naar Groningen, waar ze speelde voor GVAV en Oranje Nassau. Vervolgens vertrok ze naar Sparta en Excelsior. En bij Excelsior debuteerde ze in de Eredivisie. Nou, via de vrouwen van de club Brugge kwam ze in Griekenland terecht. Gums sluit per direct aan bij de selectie van FC Groningen. Nou, de vrouw van FC Groningen begon uitstekend aan het seizoen in de tweede divisie. Jongheerenveen werd afgelopen zaterdag verslagen met 7-1. En straks om 6 uur spelen de FC Groningen vrouwen in Amsterdam tegen Jongheren United.

0: The Outfield and Your Love.
1: Oog Sport.
0: Ja, dan gaan we naar de laatste seconde van de wedstrijd tussen Biekwik 1887 en Oranje Nassau op de Essenberg. Andor.
2: 2 tegen 1 in blessuretijd. Wel met doelman Ties Bos hier even onder een bal doorging. En ik dacht even van, hij maakt ook een overtreding. Maar de scheidsrechter oordeelde dat er een overtreding op de doelman van Biekwik gemaakt werd. Dus geen strafschop. En de scheidsrechter stond er dicht bovenop. Dus hij zal het wel goed gezien hebben. Was Alain Ravenneau. Die kreeg trouwens weer een enorme mogelijkheid. Een voorzet van links dan die in één keer op zijn slot. Hij stond vrij voor het doel. Maar hij schoot hem echt over. Nou weer die keeper van Biekwik daar aan het grabbelen. Maar de scheidsrechter oordeelt dat hij in het doelgebied aangevallen werd. Nog een van de spelers van ON. Ik zie even niet wie dat is. Maar goed, Biekwik krijgt dus nog een vrije trap. Dus Luc van Zanten, die Biekwik doelman dan volgens de scheidsrechter aanviel op een plek waar het niet mocht. En dat is in het eigen doelgebied. En daarom blijft die 2-1. Maar die doelman van Biekwik die maakt niet echt een hele solide indruk. Maar laten we ook zeggen, het is de bekerkeeper Owen van Dijk. De eerste doelman die zit op de bank op dit moment. Terwijl Biekwik nu weer wat probeert aan die bal daar aan de rechterkant bij. Dat is niet Ravenau komen, maar dat was bij Philip Peters. Nou, Quinten Kruisinga die is weer teruggekeerd in het veld dus. Na die tijdstraf van 10 minuten door die gele kaart met wegens spelbederf. Een bal wordt ingebracht. Kan die daar bij het speler van ON komen? Nee, daar zat nog net het speler van Biekwik tussen. Het was Peters en die komt een corner. Quinten Kruisinga bemoeit zich ermee. Even kijken. Nee, toch niet. Iemand anders gaat hem nemen. Ja, er zat een enorme stellage. Staat hier net waar normaal gesproken camera's op staan. Dus ik kan niet goed zien wie die corner neemt. Maar die komt nu in ieder geval. Gaat over alles en iedereen heen. Wordt hier even gespoten. Ja hoor, en dat vliegt er ook nog in. ik kan nog even niet zien in alle consternatie wie hem maakte. Maar Oranje Nassau komt dan echt in de slotfase dan nog op 2 tegen 2. Ja, ik zou zeggen draaien om en dan is het meteen ook afgelopen. En dan is het hier in de dying seconds dat Oranje Nassau nog een punt hier wegsleept. En nou is het rekenen geworden. En Biekwik die moet dus in ieder geval die laatste wedstrijd van Raptin zien te winnen. En de doelpunt te maken heb ik inmiddels ook voor je. Dat is Luc van Zanten die hem van dichtbij erin schoot. En hier loopt Robin van Koten langs mij heen en die trapt zo'n beetje een, de kleedkamerdeur doormidden. Ja, heel spannend hier en de Biekwik onnodig hier die wedstrijd eigenlijk uit de handen gekregen. Kreeg genoeg kans in die tweede helft. Maar goed, aan de andere kant, Oranje Nassau bleef knokken tot het einde. En daarom eindigt het hier in een 2-2 gelijkspel, waarmee ook Oranje Nassau nog niet helemaal uitgeschakeld is. Maar ja, dat zal allemaal rekenen gaan worden. Gaan er ook maar vanuit dat de winnaar van deze pool dan toch komt, of de nummer 2 in deze pool dan toch moet komen van Raptin tegen Biekwik, net omgedraaid. En dat is hier op de Essenberg, volgens mij om 8 uur, dus dat kan nog wel een potje worden. Hier, Biekwik tegen Oranje Nassau, eindstand 2 tegen 2.
0: Ja, dank Andor voor deze wedstrijd. Ja, en dat puzzelen met uitslagen, dat gaat gelukkig allemaal wel gebeuren. Als alle wedstrijden straks afgelopen zijn, dan vindt u op oogtv.nl prachtige nieuwsberichten met een overzicht van wat iedere uitslag nou betekent en wat nou nog de kansen zijn voor de Groninger teams in de Noordelijke Districtsbeker. Nou, dan was dit alweer Oogsport van zaterdag 5 september. Volgende week hoor je ons weer van 2 tot 5. Volg ons tot die tijd via oogradio.nl en onze socials, @oogsport. En wil je dan meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als presentator? Stuur dan een mail naar sport@oogradio.nl of bekijk onze vacatures op link 050. Extra dank aan Rijn de Vries, die tijd vrijmaakt om in te vallen als technicus. En verder werd deze uitzending mede mogelijk gemaakt door Andor Heij, Joey Keizer, Willem Poppes, Sam Sietepu, Tom Hendriksson en mijn naam is Wouter van der Maden. Een prettige zaterdag, een prettig weekend. En tot volgende week in een nieuwe Oogsport.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemde het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.

0: Alone. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verderop. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
0: Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verderop. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Rhino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd